0: Een nieuw uur. Met de grootste hit.
1: Dit is Radio Memory.
2: Radio Memory.
0: De beste muziek.
1: Hoor je hier.

0: een nieuw uur. Met de grootste hits.
1: Dit is Radio Memory.
2: Radio Memory.
0: De beste muziek.
1: Hoor je hier.

0: Een nieuw uur. Met de grootste hits.
1: Dit is Radio Memory.
2: Radio Memory.
0: De beste muziek.
1: Hoor je hier.

0: Europa onderzoekt veel meer aankopen van schoollaptops in Vlaanderen dan eerst gedacht. Dat zegt onderwijsminister Zoaldemir. Bij al zeker 2500 bestellingen zijn de regels rond overheidsopdrachten overtreden. Maar nu blijkt dat het er bijna 4000 zijn. De laptops zijn aangekocht onder Ben Weitz met Europese steun. Maar mogelijk vordert Europa dat geld terug. Minister De Meer heeft eerder al geld opzij gezet voor als het zover komt. Het parket van Limburg onderzoekt een grote vechtpartij afgelopen dinsdag na schooltijd in Mazeik. Daar gaan beelden van rond op sociale media. Vier jongeren vallen daarbij een slachtoffer aan. De politie is nu naar hen op zoek. Het zouden wel geen leerlingen zijn van de middelbare school in Mazeik. De verbinding met het Starlink-internet van technologiebedrijf SpaceX in Oekraïne is weer beter, maar nog niet optimaal. Volgens topman Elon Musk van SpaceX is het wel de Amerikaanse regering die het militaire deel van het netwerk in Oekraïne beheert. Oekraïne is er afhankelijk van om Russische aanvallen te onderscheppen. Dat gebeurde deze week niet. President Zelensky voelt zich verraden.
1: A lot of different surprises on which you can't count when you have freedom. Partnership, and we count on partnership with the United States. We just want to be very honest, very clear, and be strong partners.
0: Zelensky is in Londen. Morgen komt hij naar de Europese top in Brussel. Koning Philip zal hem daar ook ontvangen. In de Champions League voetbal heeft Aston Villa Turkse Fenerbahçe van Romelu Lukaku overtuigend opzij gezet. 6-0. De grootste zege voor Aston Villa ooit in de Champions League. Trainer Unai Emery.
2: Fantastic night, fantastic. Champions League is the competition where we can feel comfortable and competing in the direction we did today.
0: Romelu Lukaku viel in halfweg de tweede helft, maar kon het hij dus niet keren. Real Madrid versloeg AS Roma, draaide een 3-1 achterstand om naar 3-4 winst. En Manchester City ging thuis onderuit tegen Paris Saint-Germain met 2-4. We krijgen een mooie dag met veel zon en temperaturen rond 21 graden. Morgen overwegend droog, het is dan 19 graden. Later op de dag wel meer kans op regen. In het weekend nog meer regenkansen en frisser.
3: De beste muziek
4: hoor je hier.
5: Radio Memory.
3: Een kijkje in het plakboek van de popmuziek. Dit is De Platenkast met Ellie van Amstel.

Dat was ABBA en Gimme, Gimme, Gimme. Ja, ik weet ook niet wat ik allemaal wil. Wat ik wel wil is dat ik een tikje terug ga op mijn cd. Want het komt vanaf cd vandaag. Want die sterke stand heeft op een raar knopje gedrukt. En we gaan naar de platenkast iets terug in de tijd. Soms komt hij zelfs nog van plaat. Maar vandaag komt hij van cd. En ik heb in 2005, dus te lang geleden om voor jullie om te herinneren natuurlijk, een cd'tje gemaakt met dit erop, ABBA, Gimme, Gimme, Gimme. En Madonna, die dat nummer gebruikt heeft, met toestemming, en ze vonden het nog leuk ook, en er hang-up van gemaakt heeft.

De beste muziek hoor je hier. Radio Memory. Het allerbeste uit vijf decennia populaire muziek. Welkom in de platenkast.

In de teens hadden ze nog een enorme aanhang. De Backstreet Boys. Je hoorde uit de 90s. I want it that way. Dit is een nummer van Calvin Harris met Pharrell Williams, Katy Perry en nog een heer die buiten beeld valt op mijn scherm. En er is wat grappigs mee. Ik dacht dat ze het over vis hadden. En daar staan ze in de clip ook nog bij een vijver. Ik heb de songtekst opgezet en het blijkt over feels te gaan. Nou, krijg ik nog maar even. En dat heeft te maken met gevoelens.

Ik nam je even mee naar de jaren 70 met de Eagles. En dat heette Take It Easy. Er werd me gevraagd of ik wel eens Gloria Estefan draai. En tot mijn verbazing, ik heb zo'n Excel met al alles wat ik de afgelopen 10 jaar gedraaid heb, doe ik dat veel te weinig. Dus dat maken we meteen goed met deze fraaie uit de jaren 80. En die heet Falling in Love.

0: Dit is Radio Memory.
1: Radio Memory.
2: Goedemorgen.
3: Het firmament van rock, soul, disco, pop en funk.

Enrique Iglesias, Do You Know? En omdat er een pingpongballetje in zit, hebben ze dat maar de pingpongsong genoemd. Tijd voor iets van eigen bodem, deels in het Nederlands, deels in het Engels. En het is een leuke van de Amazing Stroopwafels en dit heet Oude Maasweg. MUZIEK

oudje van de Bee Gees. Langzaamaan vallen ze om, stuk voor stuk. En dit heette I.O. Lekker hoor. Dit is een van mijn favorieten van Alanis Morissette. Over ironie, wat er allemaal mis kan gaan op een dag. Luister maar goed. Het heet Ironic.

Dat was een beetje een aparte man, die Dave Barry. Stond op het toneel met een sigaret in zijn mond. En dan zong hij dit schitterende lied. En dat heette This Strange Effect. Wat ook een strange effect had, was Anouk met Birds op Songfestival. Wat een succes.

0: Europa onderzoekt veel meer aankopen van schoollaptops in Vlaanderen dan eerst gedacht. Dat zegt onderwijsminister Zuhal Demir. Bij al zeker 2500 bestellingen zijn de regels rond overheidsopdrachten overtreden. Maar nu blijkt dat het er bijna 4000 zijn. De laptops zijn aangekocht onder Ben Weitz met Europese steun. Maar mogelijk vordert Europa dat geld terug. Minister Demir heeft eerder al geld opzij gezet voor als het zover komt. Het parket van Limburg onderzoekt een grote vechtpartij afgelopen dinsdag na schooltijd in Mazeik. Daar gaan beelden van rond op sociale media. Vier jongeren vallen daarbij een slachtoffer aan. De politie is nu naar hen op zoek. Het zouden wel geen leerlingen zijn van de middelbare school in Mazeik. De verbinding met het Starlink-internet van technologiebedrijf SpaceX in Oekraïne is weer beter, maar nog niet optimaal. Volgens topman Elon Musk van SpaceX is het wel de Amerikaanse regering die het militaire deel van het netwerk in Oekraïne beheert. Oekraïne is er afhankelijk van om Russische aanvallen te onderscheppen. Dat gebeurde deze week niet. President Zelensky voelt zich verraden.
1: A lot of different surprises on which you can't count when you have freedom. Partnership, and we count on partnership with the United States. We just want to be very honest, very clear, and be strong partners.
0: Zelensky is in Londen. Morgen komt hij naar de Europese top in Brussel. Koning Philip zal hem daar ook ontvangen. In de Champions League voetbal heeft Aston Villa Turkse Fenerbahçe van Romelu Lukaku overtuigend opzij gezet. 6-0. De grootste zege voor Aston Villa ooit in de Champions League. Trainer Unai Emery.
2: Fantastic night, fantastic. Champions League is the competition where we can feel comfortable and competing in the direction we did today.
0: Romelu Lukaku viel in halfweg de tweede helft, maar kon het hij dus niet keren. Real Madrid versloeg AS Roma, draaide een 3-1 achterstand om naar 3-4 winst. En Manchester City ging thuis onderuit tegen Paris Saint-Germain met 2-4. We krijgen een mooie dag met veel zon en temperaturen rond 21 graden. Morgen overwegend droog, het is dan 19 graden. Later op de dag wel meer kans op regen. In het weekend nog meer regenkansen en frisser.
3: Zet zaterdag 21 november 2026 alvast met stip in je agenda. Want dan vieren we het 15e jubileum van Slagerfeest. Het tofste feest in de evenementenhal van Puurs. De deuren openen om 17.15 uur en vanaf dan is het genieten van een avond boordevol sfeer, ambiance en de grootste slagerhits. Op het podium staan Willy Sommers.
4: Slagerzon in je hart.
3: Sam Goris. Christophe. Maureen, Louis Vlion, Rob van Daal, Yves Segers, Larissa, Sammy Moore, Wout, John Dennis, De Jongens, Danny D'Amaro en Frank van Damme. Wil jij dit feest niet missen? Bestel dan snel je tickets via www.slagerfeest-tofstefeest.be of bel naar 0476 88 56 54. Dit jubileumfeest wordt mede mogelijk gemaakt door Oudenaar de Meester en Neutraal Ziekenfonds Vlaanderen. We kijken er naar uit om samen met jou het 15e jubileum van het tofste feest te vieren.
5: Voor al uw evenementen, groot of klein, van communiefeesten en verjaardagen tot trouwfeesten, pensioenfeesten en danscafés. Eén adres. DJ Kevin. Professionele muziek. Ambiance gegarandeerd en aangepast aan jong en oud. Van de eerste noot tot de laatste dans. DJ Kevin maakt van elk feest een onvergetelijke avond. Reserveer nu tijdig 0471 76 81 38 of kevinvanderzwalme7@gmail.com. DJ Kevin, waar muziek en sfeer samenkomen.
6: De beste muziek
7: hoor je hier.
8: Radio Memory.
9: En hier is hij dan, het populairste ochtendprogramma van dit radiostation. Ook

voor dit eerste deel, vrienden. De Trams en Shout hier bij Radio Memory. Goedemorgen en wees welkom. Radio Memory. De beste muziek hoor je hier.

liedjes die Tina Turner gemaakt heeft. Open Arms. Geweldig de nieuwe Kleinmans en Margeel die eraan komt. En boven. Goedemorgen, de ochtendshow.

0: Een brand in een naburige gemeente. Een auto-ongeluk. Een verslag van de gemeenteraad. Een feestelijke gebeurtenis in je dorp waar je meer wil over weten? Surf dan onmiddellijk naar www.persinfo.org. Persinfo.org levert je heet van de naald het gevarieerde streeknieuws uit het Pajottenland en de Zennevallei. Meerdere updates per dag. Gestoffeerd met beeld, audio en video. Dus wil jij als eerste op de hoogte zijn over wat er in jouw gemeente gebeurt? Snel naar www.persinfo.org.
1: Beleef de magie van kerst samen met Lisa Delbo tijdens een sfeervol kerstconcert op zondag 13 december in de Sint-Christoffelkerk van Londerzeel. Lisa wordt begeleid door een liveband en brengt de mooiste kerstliedjes in een warme, unieke sfeer. Stille nacht. Het voorprogramma wordt verzorgd door Wout en John Dennis met als bijzondere gast niemand minder dan Stan van Samang. Een muzikale kerstavond die je niet wil missen. My eyes have seen the glory. Reserveer vandaag nog je tickets of vraag meer informatie via 0476 88 56 54. Dit concert wordt met trots gesponsord door Neutraal Ziekenfonds Vlaanderen, NV Oudenaar de Meester en Pro United, uw partner in zakelijke dienstverlening. Wij verwelkomen je graag op deze onvergetelijke kerstavond.
2: Dit is Radio Memory.
3: Goedemorgen.
4: Ba ba ba ba. Mhm, mhm. Aha, aha.
5: Oh, dieses, die.

0: salsa.
1: Dit is zo'n typisch one hit wonder. Off and electric and salsa. Goedemorgen, de ochtendshow. Hier bij Radio Memories.

0: Is hij niet mooi?
1: Ja, hè?
0: Oh, wat een single. Better loving each other. Hij gaat weer scoren. Ja. Gelukkig heeft mijn charmante assistente toch is die discobal lekker opgeblonden. Het was nodig, want de Disco Queen kondigt zich aan. Miss Donna Summer. En zo dadelijk wet, wet, wet. En wishing I was lucky. Wel, ik ben gelukkig met zo'n charmante assistente. Hoe kan het?

Wet, wet, wet. Wishing I was lucky op deze donderdagochtend 15 oktober, vrienden. Zing lekker mee, de nieuwe Sasha en Davy.

0: Afscheid nemen van een dierbare is een ingrijpend moment. Dan zoekt u een houvast, iemand die luistert, begrijpt en ontzorgt. Al jarenlang is Rouwcenter Collier in Geraardsbergen een begrip. Discreet, sereen en met oog voor elk detail. Of u nu kiest voor een afscheid in onze vernieuwde eigentijdse aula, in de kerk of op een eigen locatie, we staan u bij. Onze professionele uitvaartondernemers helpen u bij elke keuze. Met respect voor uw overtuiging en uw budget. Want een mooi en verzorgd afscheid moet voor iedereen bereikbaar zijn. Rouwcenter Collier. Dag en nacht bereikbaar op 054 41 35 00. U vindt ons in de Onkerzeelestraat 273 in Geraardsbergen. Collier. Een waardig afscheid. Volgens uw wensen.
1: Zin in een namiddag vol muziek, ambiance en gezelligheid? Dan mag je het Seniorenfeest van Londerzeel absoluut niet missen. Op donderdag 12 november is het feest voor de 14e editie in de campagne Brouwerijstraat 10 in Steenhuffel. De deuren openen om 12 uur. Op het podium schitteren Robbie Longo, John Dennis, Sammy Moore, Larissa, Freddy Flashback met Danny de Rover, Danny D'Amaro en Michel van den Branden, De Jongens en Willy Will. Geniet van een heerlijk diner voor €42 of kom gewoon gezellig feesten zonder diner voor slechts €20. En goed nieuws voor de inwoners van Groot Londerzeel van 65 jaar en ouder. Jullie krijgen maar liefst €10 korting. Tickets en info 0476 88 56 54 of info@schlagerfeesttofstefeest.be. Met de steun van Comfo Plus, Neutraal Ziekenfonds Vlaanderen en NV Oudenaar de Meester.
2: Radio Memory. Goedemorgen.

0: Europa onderzoekt veel meer aankopen van schoollaptops in Vlaanderen dan eerst gedacht. Dat zegt onderwijsminister Zoaldemir. Bij al zeker 2500 bestellingen zijn de regels rond overheidsopdrachten overtreden. Maar nu blijkt dat het er bijna 4000 zijn. De laptops zijn aangekocht onder Ben Weitz met Europese steun. Maar mogelijk vordert Europa dat geld terug. Minister De Meer heeft eerder al geld opzij gezet voor als het zover komt. Het parket van Limburg onderzoekt een grote vechtpartij afgelopen dinsdag na schooltijd in Mazeik. Daar gaan beelden van rond op sociale media. Vier jongeren vallen daarbij een slachtoffer aan. De politie is nu naar hen op zoek. Het zouden wel geen leerlingen zijn van de middelbare school in Mazeik. De verbinding met het Starlink-internet van technologiebedrijf SpaceX in Oekraïne is weer beter, maar nog niet optimaal. Volgens topman Elon Musk van SpaceX is het wel de Amerikaanse regering die het militaire deel van het netwerk in Oekraïne beheert. Oekraïne is er afhankelijk van om Russische aanvallen te onderscheppen. Dat gebeurde deze week niet. President Zelensky voelt zich verraden.
1: A lot of different surprises on which you can't count when you have free partnership, and we count on partnership with the United States. We just want to be very honest, very clear. Be strong partners.
0: Zelensky is in Londen. Morgen komt hij naar de Europese top in Brussel. Koning Philip zal hem daar ook ontvangen. In de Champions League voetbal heeft Aston Villa Turkse Fenerbahçe van Romelu Lukaku overtuigend opzij gezet. 6-0. De grootste zege voor Aston Villa ooit in de Champions League. Trainer Unai Emery.
2: Fantastic night. Fantastic. Champions League is the competition where we can feel comfortable and competing in the direction we did today.
0: Romelu Lukaku viel in halfweg de tweede helft, maar kon het dus niet keren. Real Madrid versloeg AS Roma, draaide een 3-1 achterstand om naar 3-4 winst. En Manchester City ging thuis onderuit tegen Paris Saint-Germain met 2-4. We krijgen een mooie dag met veel zon en temperaturen rond 21 graden. Morgen overwegend droog, het is dan 19 graden. Later op de dag wel meer kans op regen. In het weekend nog meer regenkansen en frisser.
3: Flosfest is back. En deze keer in Thriller Edition. Op vrijdag 23 en zaterdag 24 oktober verandert het gemeenteplein van Meerbeke in de place to be. Vrijdag vanaf 18 uur de wintergrill met ribbetjes kip of veggie à volonté. Zaterdag vanaf 14 uur Floss Family met wandeltochten, kinderfuif, animatie, schminken, hapjes en drankjes. En zaterdagavond vanaf 20:30 tijd voor Floss Fever met Nodi als opener en daarna knallende DJ's die de tent volledig op zijn kop zetten. Twee dagen vol sfeer, plezier en een vleugje spanning. Flossfest op het gemeenteplein van Meerbeke. 23 en 24 oktober. Flossfest, de Thriller Edition. Durf jij erbij te zijn?
4: Dat oude goud in uw lade, het is meer waard dan u denkt. Bij Juwelen de Rover in Velzeke krijgt u een eerlijke overnameprijs. Of u kunt uw oud goud inruilen voor een nieuw juweel. Van tijdloze ringen tot stijlvolle uurwerken. Ontdek de mooiste collecties in zilver en goud. Juwelen Danny de Rover op Stalstraat 33 in Velzeke. Waar oud goud weer gaat schitteren.
5: Iedereen weet het. Radioreclame is de beste brandstof voor succes. Jouw zaak, jouw event, jouw ideeën krijgen daarom bij ons een op maat gemaakte spot. Geniet mee van het succes van Radio Memory. En bel Hilde op 0495-553044. Of stuur een mail hilde@radiomemory.be. En wij zorgen voor een extra boost voor uw zaak.
6: De beste muziek
7: hoor je hier.
8: Radio Memory.
9: Hallo lieve luisteraars van Radio Memory. Ik ben zangeres Nancy en deze week is mijn nieuwe single Vrouw in de Spiegel de hitschijf bij Radio Memory. Ik ben er super trots op, want hij werd nog geschreven door Margriet Hermans. Voor alle vrouwen die een beetje moed en een beetje kracht kunnen gebruiken, deze is speciaal.

0: Wil je een eindwerk inleveren waar je echt trots op kan zijn? Laat het dan printen en inbinden bij mailingcompany.be. Snel, kwalitatief en afhaling 24/24 in Ninove. mailingcompany.be. Voor jouw eindwerk, prints en drukwerk. www.mailingcompany.be.
1: Hey Pierre, wat een geluk van u hier tegen te komen.
2: Maar dat is lang geleden, zei. Ons Anita. Ja, ons Anna die is niet meer zo goed te been, hè. Dus ik doe nu alle boodschappen hier in AD De Leij Schalmaarden.
1: Ah wel, Pierre, ik kom hier ook zo graag. Alle dagen verse groenten en fruit, om maar over het vers brood en de lekkere taartjes te zwijgen.
2: Het is juist dat. Ik kom hier ook omdat je hier alles vindt op één adres en vooral aan een goede prijs. Hè.
1: Ja, hier zijn regelmatig interessante promoties en heel veel keuze van zowel huismerken als bekende merken. En personeel is hier altijd even vriendelijk. Wat wilt een mens nog meer?
2: Inderdaad. AD De Leijzen, gelegen Marktplein 6 in Galmaarden. Open van maandag tot en met vrijdag van 8 tot 19 uur. Zaterdag van 8 tot 18:30 en zelfs op zondag en feestdagen van 8 tot 12. En je kan ze bereiken via 054 58 0880 of op www.deleijzengalmaarden.be.
1: Ga zeker ook eens langs en ontdek deze smaakvol ingerichte winkel in het hartje Pajottenland.
3: Een huis kopen, verkopen of verhuren? Dan wil je iemand die de streek kent en met je meedenkt. Bij Imo de Ras krijg je persoonlijke begeleiding, eerlijk advies en een aanpak die werkt. Van het eerste bezoek tot een succesvolle verkoop. Wij staan voor je klaar. Imo de Ras, dat is optimaal verkopen. Ontdek meer op www.imoderas.be.
4: Dit is Radio Memory.
5: Radio Memory.
6: Goedemorgen.

Op dit moment nog steeds in Parijs. Céline Dion. En dit nummer zit in haar show. I'm Alive. We gaan we straks nog eens knuffelen. Ja. De Bengals met Eternal Flame komt eraan. Maar eerst naar 82 van de Human League. And don't you want me?

Een heerlijk knuffelmomentje hier bij Memory in de ochtendshow. Tweede deel alweer. Ja. Goedemorgen. Fijn dat je luistert, dat je met ons de ochtend doorbrengt. Met

de registers boven van de nieuwe nummers. Wel, Michiko is er eentje van. Heerlijk. Jason Derulo en DJ Gotcha. Over nieuwe nummers gesproken. K3 heeft ook een nieuwe. Superheld. Goedemorgen.

0: Vier de mooiste tijd van het jaar samen met Dana Winner tijdens haar kersttour 2026. Op woensdag 23 december in de Heilig Hartkerk, Zouavenstraat in Hammen. De deuren openen om 18.15 uur en om 18.45 uur zorgt het voorprogramma met Pascal Montelli en Mike van Vlaanderen alvast voor de perfecte kerstsfeer. Daarna geniet je van de warme stem van Dana Winner in een sfeervol kerstconcert dat je niet snel zult vergeten. We wish you a Merry Christmas and a Happy New Year. Tickets en informatie via 0489 32 17 97, 0476 88 56 54 of mail naar kevin@slagerfeesttofstefeest.be. Dit concert wordt met trots gesponsord door Neutraal Ziekenfonds Vlaanderen en NV Oudenaar de Meester. Jingle bells, jingle bells, jingle bell rock. Mis deze unieke kerstbeleving niet.
1: Hij is er.
2: Hij is er.
1: De Radio Memory App.
2: Download hem nu en neem Memory mee op vakantie.
1: Geniet overal van de beste muziek of vraag een plaatje aan via de chat.
3: De Radio Memory App.
4: De Radio Memory App voor iPhone en Android.
5: Android. Dit is Radio Memory.
6: Goedemorgen.

Ik heb nog Gillian Lennon klaarstaan. En een moment met Larissa. Alana Miles. Die heerlijke Black Velvet.

Julian Lennon en Salt Water. Op het einde van deze ochtendshow. Bedankt dat u erbij was. En dat u weer met mij bent wakker geworden. Morgen doen we dat opnieuw. En dan gaan we richting het weekend. Dan is het de vrijdageditie. Met nu nog een moment met Larissa. Als je naast me staat.

0: 7 op de 10 mensen die al jarenlang dagelijks een maagzuurremmer slikken, kunnen daar op een veilige manier mee stoppen. Een nieuwe grootschalige studie van het UZ Leuven toont dat aan. Ruim 600 patiënten namen eraan deel. Veel mensen die onder begeleiding van een arts hun medicatie afbouwen, hebben een jaar later geen of nauwelijks nog maagklachten. Ons land is al jaren koploper in Europa als het gaat om het gebruik van maagzuurremmers. Het overmatige gebruik kost ons jaarlijks zo'n 120 miljoen euro. Bovendien kunnen maagzuurremmers allerlei bijwerkingen veroorzaken. Speurders zijn binnengevallen op verschillende plaatsen in Brussel en in Vlaams en Waals-Brabant in het kader van een onderzoek naar witwasoperaties. Die houden mogelijk verband met de Congolese president Félix Tshisekedi. Vorig jaar dienden verschillende Congolese partijen een klacht in tegen 9 familieleden van de president. Volgens hen zouden zij mijnen in het zuiden van Congo plunderen. Het is niet duidelijk om welke familieleden het precies gaat. In de Turkse stad Istanbul hebben overstromingen aan 2 mensen het leven gekost. Een jongen van 14 werd meegesleurd door het water en belandde in een diepe put. Ook een man van 34 werd meegesleurd toen hij een straat wilde oversteken. Hij kwam zwaar ten val en overleed in het ziekenhuis. De brandweer kreeg meer dan 1000 noodoproepen. Vandaag blijven alle scholen in Istanbul uit voorzorg gesloten. Het heeft opnieuw gebrand op een schip in de Zwarte Zee. Niemand raakte gewond. Het incident deed zich voor de Roemeense kust in de buurt van de grens met Oekraïne. De precieze omstandigheden zijn nog niet duidelijk. Mogelijk werd het schip geraakt door een drone. Dat wordt nog onderzocht. Er waren 17 mensen aan boord. De voorbije dagen zijn al verschillende schepen aangevallen voor de kust van Roemenië en Bulgarije. We krijgen opnieuw een vrij zonnige en zeer zachte dag voor de tijd van het jaar. Het kwik kan oplopen tot 22 graden. Morgen is het eerst wisselend bewolkt. Na de middag gaat het regenen bij een graad of 20.
1: Hey Pierre, wat een geluk van u hier tegen te komen.
2: Maar dat is lang geleden, zei ons Anita. Ja, ons Anna die is niet meer zo goed te been, hè, dus ik doe nu alle boodschappen hier in AD De Leij Schalmaarden.
1: Ah wel Pierre, ik kom hier ook zo graag. Alle dagen verse groenten en fruit, om maar over het vers brood en de lekkere taartjes te zwijgen.
2: Het is justa. Ik kom hier ook omdat je hier alles vindt op één adres en vooral aan een goede prijs. Hè.
1: Ja, hier zijn regelmatig interessante promoties en heel veel keuze van zowel huismerken als bekende merken. En personeel is hier altijd even vriendelijk. Wat wilt een mens nog meer?
2: Inderdaad. AD De Leijzen, gelegen Marktplein 6 in Galmaarden. Open van maandag tot en met vrijdag van 8 tot 19 uur. Zaterdag van 8 tot 18:30 en zelfs op zondag en feestdagen van 8 tot 12. En je kan ze bereiken via 054 58 0880 of op www.deleizengalmaarden.be.
1: Ga zeker ook eens langs en ontdek deze smaakvol ingerichte winkel in het hartje Pajottenland.
3: Een huis kopen, verkopen of verhuren? Dan wil je iemand die de streek kent en met je meedenkt. Bij Imo de Ras krijg je persoonlijke begeleiding, eerlijk advies en een aanpak die werkt. Van het eerste bezoek tot een succesvolle verkoop. Wij staan voor je klaar. Imo de Ras, dat is optimaal verkopen. Ontdek meer op www.imoderas.be.
4: Iedereen weet het. Radioreclame is de beste brandstof voor succes. Jouw zaak, jouw event, jouw ideeën krijgen daarom bij ons een op maat gemaakte spot. Geniet mee van het succes van Radio Memory. En bel Hilde op 0495 553044. Of stuur een mail hilde@radiomemory.be.

0: begint. En hier zijn ze dan. Onuitgeslapen.
1: You smell fish.
0: Ongewassen. Yeah. En ongemanierd.
1: In a minute I'll start to yell.
0: De Ochtendkroeg met Peter Babbelaar.

Goedemorgen, we zijn ondertussen donderdag geworden. Welkom in de ochtendcrew. Starten we alvast met die van Backstreet Boys en I Want It That Way. En van die eigen keuzes gaan we naar die grote liefde. Samen met Julio Iglesias en Willie Nelson. En ze zeggen to all the girls I loved before.

Dat is altijd een deeltje om te krijgen of de DJ nog wakker is. Ik vind het een kei van een plaat, deze Bastion, sinds al die al uitkwam. You've Got My Love. Het is vooral die enorme beat dat mij aanspreekt. Nu tijd voor Barra en Loving Each Other.

Het is een beetje disco op deze donderdag in de ochtendkroeg. Maar we kunnen er ook niks aan doen. Het was Jimmy Somerville. En Command de Radio. Hoe dat je hem afscheid neemt. Gewoon te zeggen, ik ben weg, salukes. Maar ik ben lang nog niet weg. Want ik blijf nog een hele poos bij jullie. Onder andere ook om deze te gaan voorstellen. Die van de Meltheads. En het is een beetje oorlog in mij. Ik heb de indruk dat het overal zo'n beetje oorlog is tegenwoordig.

was toch even terug naar vervlogen tijden met deze van de Perry Como. En die mandolins in the moonlight. Hoe gezellig was dat. Maar we gaan een beetje laten versnellen met deze van Dave Armstrong. En hij heeft het over de liefde dat weggegaan is. The love is gone.

0: hem onbeperkt lekker te maken. Gaan we alle dagen door vuur en vlam. Trotseren we de grootste uitdagingen. Welkom, welkom.
1: Dit is de Ochtendkroeg.
0: De Ochtendkroeg met Peter Babbelaar. Love, power and the best music.

is en blijft toch een prachtig nummer van deze Anouk. Do you remember? En Michel, do you remember? Het antwoord hebben we nooit gekregen, maar ik denk dat het wel een beetje positief was. Nu tijd voor Alezo en Matthew Coma. Die hebben het over de jaren. Ja, misschien.

0: Radio Klassieker.
1: Deze had u ongetwijfeld willen terughoren.
2: Ik vraag me af of jullie het volgende nog kunnen herinneren.

bracht hij zelf nog wat nummers uit. Deze Bob Savenberg, ooit nog van Clouseau geweest. En die had het dan weer over de kwaliteiten. Maar die kwaliteiten gaan we nu een beetje wegsteken. Nee, we gaan ze bovenhalen. Doen we met Natalia. En Ready for the Ride. Met Natalia altijd.

0: Beetje bever, deze Cameron Whitcomb en de Kingdom of Fear. Koninklijn van de angst. Ziezo, het zit er weer op voor deze donderdag. Ik zeg bedankt voor het luisteren. Morgen ben ik weer voor die allerlaatste werkdag van deze week. En ik zou zeggen, hier op je favoriete radio.
1: De Ochtendkroeg met Peter Babbelaar.
2: Hoe komt het toch dat u altijd zo sympathiek overkomt?
3: Ik ga naar huis. Ik kan niet blijven, ik ga naar huis. Ik ga naar huis.

0: 7 op de 10 mensen die al jarenlang dagelijks een maagzuurremmer slikken, kunnen daar op een veilige manier mee stoppen. Een nieuwe grootschalige studie van het UZ Leuven toont dat aan. Ruim 600 patiënten namen eraan deel. Veel mensen die onder begeleiding van een arts hun medicatie afbouwen, hebben een jaar later geen of nauwelijks nog maagklachten. Ons land is al jaren koploper in Europa als het gaat om het gebruik van maagzuurremmers. Het overmatige gebruik kost ons jaarlijks zo'n 120 miljoen euro. Bovendien kunnen maagzuurremmers allerlei bijwerkingen veroorzaken. Speurders zijn binnengevallen op verschillende plaatsen in Brussel en in Vlaams en Waals-Brabant in het kader van een onderzoek naar witwasoperaties. Die houden mogelijk verband met de Congolese president Félix Tshisekedi. Vorig jaar dienden verschillende Congolese partijen een klacht in tegen 9 familieleden van de president. Volgens hen zouden zij mijnen in het zuiden van Congo plunderen. Het is niet duidelijk om welke familieleden het precies gaat. In de Turkse stad Istanbul hebben overstromingen aan 2 mensen het leven gekost. Een jongen van 14 werd meegesleurd door het water en belandde in een diepe put. Ook een man van 34 werd meegesleurd toen hij een straat wilde oversteken. Hij kwam zwaar ten val en overleed in het ziekenhuis. De brandweer kreeg meer dan 1000 noodoproepen. Vandaag blijven alle scholen in Istanbul uit voorzorg gesloten. Het heeft opnieuw gebrand op een schip in de Zwarte Zee. Niemand raakte gewond. Het incident deed zich voor de Roemeense kust in de buurt van de grens met Oekraïne. De precieze omstandigheden zijn nog niet duidelijk. Mogelijk werd het schip geraakt door een drone. Dat wordt nog onderzocht. Er waren 17 mensen aan boord. De voorbije dagen zijn al verschillende schepen aangevallen voor de kust van Roemenië en Bulgarije. We krijgen opnieuw een vrij zonnige en zeer zachte dag voor de tijd van het jaar. Het kwik kan oplopen tot 22 graden. Morgen is het eerst wisselend bewolkt. Na de middag gaat het regenen bij een graad of 20.
1: Zet zaterdag 21 november 2026 alvast met stip in je agenda. Want dan vieren we het 15e jubileum van Slagerfeest, het tofste feest in de evenementenhal van Puurs. De deuren openen om 17.15 uur en vanaf dan is het genieten van een avond boordevol sfeer, ambiance en de grootste slagerhits. Op het podium staan Willy Sommers, Sam Goris, Christophe, Maureen, Louis Flion, Rob van Daal, Yves Segers, Larissa, Sammy Moore, Wout, John Dennis, De Jongens, Danny D'Amaro en Frank van Damme. Wil jij dit feest niet missen? Bestel dan snel je tickets via www.slagerfeest-tofstefeest.be of bel naar 0476 88 56 54. Dit jubileumfeest wordt mede mogelijk gemaakt door Oudenaar de Meester en Neutraal Ziekenfonds Vlaanderen. We kijken er naar uit om samen met jou het 15e jubileum van het tofste feest te vieren.
2: Voor al uw evenementen, groot of klein, van communiefeesten en verjaardagen tot trouwfeesten, pensioenfeesten en danscafés. Eén adres. DJ Kevin. Professionele muziek. Ambiance gegarandeerd en aangepast aan jong en oud. Van de eerste noot tot de laatste dans. DJ Kevin maakt van elk feest een onvergetelijke avond. Reserveer nu tijdig 0471 76 81 38 of kevinvanderzwalme7@gmail.com. DJ Kevin. Waar muziek en sfeer samenkomen.

op in het circuit. Deze fantastische uitvoering van Maywood. De Maywoodjes, Alice en Karen. Ooit de gelukkige zusjes. Ja, ooit, inderdaad. Rio de Janeiro, begin jaren 80, vrienden. Och, en wat een tijd, hè. Ook het komende uur. Lekker terug in die voltooid verleden tijd zoals je gewend bent. De platen voor de frustraten. Ze hangen tussen je oren. Dit is de Middle of the Road Show.

hele gewone 20-jarige jongen van toen. Michael Jackson van de LP Off the Wall. Don't stop till you get enough. Wat een tijd. En waar is die tijd gebleven, lieve vrienden? Nou, gewoon hier, op de radio, in the middle of the roadshow. Het was in de jaren 80 een serie. Draaide en speelde zich af op Veronica TV. Heette Spijkerhoek, weet je nog? Mary Lou Verstenis speelde er mee. Maar blijkbaar kon ze ook nog een deuntje zingen. Hier

0: Clap your hands and stamp your feet. Gemakkelijker geen het niet. Penny and Shane. Dat de actrice ook nog een lekker deuntje kon te zingen in die tijd. Uit de serie Spijkerhoek, zo gezegd. Terug in de middle of the road show. Toen Veronica TV nog Veronica TV was, kun je tegenwoordig niet zoveel meer van vertellen, denk ik. Hè? Oh ja, de fijne. Benny Nijman, waarom fluisteren?
1: Dit is de middle of the road show.
0: Ik je naam nog.

Ze duurden niet langer dan een minuut of drie, zo in die periode, eind jaren 60, begin jaren 70. De plaatjes met de gaatjes, een vinyl, zoals ze toen hoorden, en nog steeds op de radio terug. Ja, lekker, Archies en Sugar Sugar. Een fijne van achter de keukengordijnen. Wat leuk dat hij nog eventjes fotografisch voorbij kwam. Benny Neeman, waarom fluister

nog zo dichtbij. Is het lang geleden, is het lang geleden. Bijna symfonisch. Manfred Mann's Earth Band. En blinded by the lights. Huh? Opsteken lichtje. Dan ben je weer terug naar oktober van 1987. Tot deze plaat zijn we al ergens heel hoog in de hitparade. Simon Climie en Rob Fisher, Love Changes.

hoogte in productie. Toch elke dag weer. Voor van die heerlijke fotografische werkjes. Ja, toch? De familie Timmerman. Nee, geen familie van Gren en Emine, hoor. De Carpenters. Wie lag er vroeger? Van mijn generatie, de middle of the road generatie, die met een klein transistorradietje onder de dekens stiekem te luisteren naar de radio en de nieuws. Toen, oh mensen, liefst nog met zo'n klein oortelefoontje, zodat vader en moeder helemaal niet in de raad hadden. Ja, dat spreekt nog steeds boekje, hoor. Het is over vervlogen zomers, zeg. Je zou wel met z'n drieën in een klein eenpersoonstentje op elkaar hebben gelegen, zeg. Misschien was het wel Canyon, vertaald aan het

0: Heerlijke periode. Mag het maar het hele jaar wezen. Mag het hele jaar zomer zijn.
1: Mag dat? Mag dat?
0: Moet je wel even vertrekken hoor. Richting Jan Tillen denk ik. Want daar is het hele jaar. Hup, zieke idee. 30 graden. Hou wel van. Those crazy, lazy, huppakee. Het was Nat King Cole in the middle of the roadshow. En dit is country. Het

plaatjes. En een mooi plaatje van Lisa Stansfield. All around the world. Zo. Hele weekend lekker feesten. Er lekker tegenaan. Met een beetje mazzel ben je op maandag thuis. Can you get

Een mannetje gaat even een weekendje weg. En misschien zo op maandag lekker weer thuis voor de buis. Met een potje bier of zo, hè? Nee. Yes, that's what I'm calling for. Ik zou wel willen, maar ik doe het niet. Je weet wat je thuis hebt, mensen. Zo is het, hoor. Tot zover de middag de Roadshow voor vandaag. Morgen opnieuw een aflevering. En voor de rest van de dag, maak er

7 op de 10 mensen die al jarenlang dagelijks een maagzuurremmer slikken, kunnen daar op een veilige manier mee stoppen. Een nieuwe grootschalige studie van het UZ Leuven toont dat aan. Ruim 600 patiënten namen eraan deel. Veel mensen die onder begeleiding van een arts hun medicatie afbouwen, hebben een jaar later geen of nauwelijks nog maagklachten. Ons land is al jaren koploper in Europa als het gaat om het gebruik van maagzuurremmers. Het overmatige gebruik kost ons jaarlijks zo'n 120 miljoen euro. Bovendien kunnen maagzuurremmers allerlei bijwerkingen veroorzaken.

0: operaties. Die houdt mogelijk verband met de Congolese president Félix Tshisekedi. Vorig jaar dienden verschillende Congolese partijen een klacht in tegen 9 familieleden van de president. Volgens hen zouden zij mijnen in het zuiden van Congo plunderen. Het is niet duidelijk om welke familieleden het precies gaat. In de Turkse stad Istanbul hebben overstromingen aan 2 mensen het leven gekost. Een jongen van 14 werd meegesleurd door het water en belandde in een diepe put. Ook een man van 34 werd meegesleurd toen hij een straat wilde oversteken. Hij kwam zwaar ten val en overleed in het ziekenhuis. De brandweer kreeg meer dan 1000 noodoproepen. Vandaag blijven alle scholen in Istanbul uit voorzorg gesloten. Het heeft opnieuw gebrand op een schip in de Zwarte Zee. Niemand raakte gewond. Het incident deed zich voor de Roemeense kust in de buurt van de grens met Oekraïne. De precieze omstandigheden zijn nog niet duidelijk. Mogelijk werd het schip geraakt door een drone. Dat wordt nog onderzocht. Er waren 17 mensen aan boord. De voorbije dagen zijn al verschillende schepen aangevallen voor de kust van Roemenië en Bulgarije. We krijgen opnieuw een vrij zonnige en zeer zachte dag voor de tijd van het jaar. Het kwik kan oplopen tot 22 graden. Morgen is het eerst wisselend bewolkt. Na de middag gaat het regenen bij een graad of 20.
1: Vier de mooiste tijd van het jaar samen met Dana Winner tijdens haar kersttour 2026. Op woensdag 23 december in de Heilig Hartkerk, Zouavenstraat in Hammen. De deuren openen om 18:15 en om 18:45 zorgt het voorprogramma met Pascal Montelli en Mike van Vlaanderen alvast voor de perfecte kerstsfeer. Daarna geniet je van de warme stem van Dana Winner in een sfeervol kerstconcert dat je niet snel zult vergeten. We wish you a Merry Christmas and a Happy New Year. Tickets en informatie via 0489 32 17 97 0476 88 56 54 of mail naar kevin@slagerfeesttofstefeest.be. Dit concert wordt met trots gesponsord door Neutraal Ziekenfonds Vlaanderen en NV Oudenaar de Meester. Mis deze unieke kerstbeleving niet.
2: Iedereen weet het. Radioreclame is de beste brandstof voor succes. Jouw zaak, jouw event, jouw ideeën krijgen daarom bij ons een op maat gemaakte spot. Geniet mee van het succes van Radio Memory. En bel Hilde op 0495 553044. Of stuur een mail hilde@radiomemory.be. En wij zorgen voor een extra boost voor uw zaak.
3: De beste muziek
4: hoor je hier. Radio
5: Memory. Hallo lieve luisteraars van Radio Memory. Ik ben zangeres Nancy en deze week is mijn nieuwe single Vrouw in de Spiegel de hitschijf bij Radio Memory. Ik ben er super trots op, want hij werd nog geschreven door Margriet Hermans. Voor alle vrouwen die een beetje moed en een beetje kracht kunnen gebruiken, deze is speciaal.

De beste muziek, je hoort enkel hier bij ons bij Radio Memory op deze donderdag 15 oktober. Iets over 11 uur geworden. Hey, goedemorgen allemaal. Ik neem je mee tussen 11 en 1 aan tafel met Tony van Beveren. Met nu een nummer van Mel & Kim en Respectable.

was en meneer Nederland, we draaien Rudy de Wit onder de volle maan. We gaan stilletjes aan richting reclame.

Lid worden van Radio Memory kan. Gewoon lid 20 euro, erelid 50 euro. Steun jouw internetradio en bel ons om lid te worden. 02-669-9660.

zin in een namiddag vol muziek, ambiance en gezelligheid? Dan mag je het Seniorenfeest van Londerzeel absoluut niet missen. Op donderdag 12 november is het feest voor de 14e editie in de campagne Brouwerijstraat 10 in Steenhuffel. De deuren openen om 12 uur. Op het podium schitteren Robbie Longo, John Dennis, Sammy Moore, Larissa, Freddy Flashback met Danny de Rover, Danny D'Amaro en Michel van den Branden, De Jongens en Willy Will. Geniet van een heerlijk diner voor €42 of kom gewoon gezellig feesten zonder diner voor slechts €20. En goed nieuws voor de inwoners van Groot Londerzeel van 65 jaar en ouder. Jullie krijgen maar liefst €10 korting.

0: De Meester.
1: Afscheid nemen van een dierbare is een ingrijpend moment. Dan zoekt u een houvast, iemand die luistert, begrijpt en ontzorgt. Al jarenlang is Rouwcenter Collier in Geraardsbergen een begrip. Discreet, sereen en met oog voor elk detail. Of u nu kiest voor een afscheid in onze vernieuwde eigentijdse aula, in de kerk of op een eigen locatie, we staan u bij. Onze professionele uitvaartondernemers helpen u bij elke keuze. Met respect voor uw overtuiging en uw budget. Want een mooi en verzorgd afscheid moet voor iedereen bereikbaar zijn. Rouwcenter Collier. Dag en nacht bereikbaar op 054 41 35 00. U vindt ons in de Onkerzeelestraat 273 in Geraardsbergen. Collier. Een waardig afscheid. Volgens uw wensen.
2: Dit is Radio Memory.
3: Goedemorgen.

ook een Duitsstalige plaat hadden we vandaag meer deze donderdag 15 oktober. We draaiden Marion Rosenberg, Ik Ben Wie Du. En dat is een reetje van Roy Junior, hè? En het mooiste cadeautje.

draaide Real to Real. I like to move it hier op de radio. Allemaal hier bij Radio Memory vanuit de Gerelsbergse straat onder Den 5 in Galmaarden. Daar zijn we gelegen. Dit is Tu Fabiola en Nunca en The House of Doom.

0: Een brand in een naburige gemeente. Een auto-ongeluk. Een verslag van de gemeenteraad. Een feestelijke gebeurtenis in je dorp waar je meer wil over weten? Surf dan onmiddellijk naar www.persinfo.org. Persinfo.org levert je heet van de naald het gevarieerde streeknieuws uit het Pajottenland en de Zennevallei. Meerdere updates per dag. Gestoffeerd met beeld, audio en video. Dus wil jij als eerste op de hoogte zijn over wat er in jouw gemeente gebeurt? Snel naar www.persinfo.org.
1: Dat oude goud in uw lade, het is meer waard dan u denkt. Bij Juwelen de Rover in Velzeke krijgt u een eerlijke overnameprijs. Of u kunt uw oud goud inruilen voor een nieuw juweel. Van tijdloze ringen tot stijlvolle uurwerken. Ontdek de mooiste collecties in zilver en goud. Juwelen Danny de Rover op Stalstraat 33 in Velzeke. Waar oud goud weer gaat schitteren.
2: Flosfest is back. En deze keer in Thriller Edition. Op vrijdag 23 en zaterdag 24 oktober verandert het gemeenteplein van Meerbeke in de place to be. Vrijdag vanaf 18 uur de wintergrill met ribbetjes kip of veggie à volonté. Zaterdag vanaf 14 uur Floss Family met wandeltochten, kinderfuif, animatie, schminken, hapjes en drankjes. En zaterdagavond vanaf 8:30 tijd voor Floss Fever met Nobi als opener en daarna knallende DJ's die de tent volledig op zijn kop zetten. Twee dagen vol sfeer, plezier en een vleugje spanning. Flossfest op het gemeenteplein van Meerbeke. 23 en 24 oktober. Flossfest, de Thriller Edition. Durf jij erbij te zijn?
3: Radio Memory. Goedemorgen.

We draaien de versie van Laura Lynn, Schat, wat kost een zoen van jou, in de tijd een grote hit voor Francis. We blijven nog even in de goede oude tijd met Luis Mariano en we gaan naar het zonnige Mexico.

0: In Brussel is een Europese top begonnen. De staats- en regeringsleiders bespreken onder meer de hoge energieprijzen en de oorlog in Oekraïne. Maar ook de miljarden aan bevroren Russische tegoeden bij Euroclear komen opnieuw ter sprake. De Oekraïense president Zelensky is voor de gelegenheid ook in Brussel. De koning ontvangt hem vanmiddag op het paleis. Zelensky wil ook een onderhoud met premier De Wever. De top duurt 2 dagen. Ons land voert gesprekken met Frankrijk over nucleaire samenwerking. Op 25 september vond daarover een eerste vergadering plaats in Parijs. Dat heeft De Morgen vernomen. Het is de bedoeling om Rusland af te schrikken en Europa beter te beschermen. Beide landen willen in geval van oorlog ook niet alleen afhankelijk zijn van de Verenigde Staten, die over een groot kernwapenarsenaal beschikken. De Franse president Macron voerde de voorbije maanden al gelijkaardige gesprekken met onder meer Duitsland, Polen en Zweden. Bij farmareus GSK hebben werknemers vanmorgen de sites in Waver en Rixonsaar geblokkeerd. Ze protesteerden tegen de geplande herstructurering. Gisteren raakte bekend dat bij GSK meer dan 1200 banen op de tocht staan. GSK is een van de grootste werkgevers in Wallonië. Het bedrijf stelt zo'n 8500 mensen te werk. In Mexico zijn nu al 8 doden gevallen door noodweer. 2 mensen zijn nog vermist. De westkust van Mexico werd de voorbije dagen getroffen door verschillende tropische stormen. Die veroorzaakten zware regenval en overstromingen. Gisteren konden hulpverleners nog 32 mensen in veiligheid brengen met een helikopter. Bij ons is het zonnig met af en toe wat wolken bij een zeer aangename 22 graden. Morgen is het eerst wisselend bewolkt, na de middag gaat het regenen. We halen dan een graad of 20. Het weekend wordt gevoelig frisser met kans op buien.
1: Een brand in een naburige gemeente. Een auto-ongeluk. Een verslag van de gemeenteraad. Een feestelijke gebeurtenis in je dorp waar je meer wil over weten? Surf dan onmiddellijk naar www.persinfo.org. Persinfo.org levert je heet van de naald het gevarieerde streeknieuws uit het Pajottenland en de Zennevallei. Meerdere updates per dag. Gestoffeerd met beeld, audio en video. Dus wil jij als eerste op de hoogte zijn over wat er in jouw gemeente gebeurt? Snel naar www.persinfo.org.
2: Beleef de magie van kerst samen met Lisa Delbo tijdens een sfeervol kerstconcert op zondag 13 december in de Sint-Christoffelkerk van Londerzeel. Lisa wordt begeleid door een liveband en brengt de mooiste kerstliedjes in een warme, unieke sfeer. Stille nacht. Het voorprogramma wordt verzorgd door Wout en John Dennis met als bijzondere gast niemand minder dan Stan van Samang. Een muzikale kerstavond die je niet wil missen. My eyes have seen the glory. Reserveer vandaag nog je tickets of vraag meer informatie via 0476 88 56 54. Dit concert wordt met trots gesponsord door Neutraal Ziekenfonds Vlaanderen, NV Oudenaar de Meester en Pro United, uw partner in zakelijke dienstverlening. Wij verwelkomen

was er eentje van Laura Lynn, twee gitaren aan zee. Donderdag 15 oktober, iets over 12 uur geworden. Ik neem je nog mee tot 1 uur met ons programma aan tafel met Tony van Beveren. En dit zijn de geluiden van Stephen McQueen. I'm alone forever. In de tijd een grote hit voor de picnics. Goedemiddag allemaal.

We draaiden nog de Venga Boys. Up and down. We gaan sinds aan richting reclame. Hier bij Radio Memory gaan we doen met een nummer van de Poco Loco Gang. En dan nog eentje terug in de tijd van Roger Baten. Blijf je bij mij of is alles nu maar al voorbij?

Lid worden van Radio Memory kan. Gewoon lid 20 euro, erelid 50 euro. Steun jouw internetradio en bel ons om lid te worden. 02 669 966 0.

0: Pierre, wat een geluk van u hier tegen te komen.
1: Maar dat is lang geleden, zei. Ons Anita. Ja, ons Anna die is niet meer zo te been, hè. Dus ik doe nu alle boodschappen hier in AD De Leij Schalmaarden.
0: Ah wel, Pierre, ik kom hier ook zo graag. Alle dagen verse groenten en fruit, om maar over het vers brood en de lekkere taartjes te zwijgen.
1: Het is justa. Ik kom hier ook omdat je hier alles vindt op één adres. En vooral aan een goede prijs, hè.
0: Ja, hier zijn regelmatig interessante promoties. En heel veel keuze van zowel huismerken als bekende merken. En personeel is hier altijd even vriendelijk. Wat wilt een mens nog meer?
1: Inderdaad. AD De Leijzen, gelegen Marktplein 6 in Galmaarden. Open van maandag tot en met vrijdag van 8 tot 19 uur. Zaterdag van 8 tot 18:30 en zelfs op zondag en feestdagen van 8 tot 12. En je kan ze bereiken via 054 58 0880 of op www.deleijzengalmaarden.be.
0: Ga zeker ook eens langs en ontdek deze smaakvol ingerichte winkel in het hartje Pajottenland.
2: Wil je een eindwerk inleveren waar je echt trots op kan zijn? Laat het dan printen en inbinden bij mailingcompany.be. Snel, kwalitatief en afhaling 24/24 in Ninove. mailingcompany.be. Voor jouw eindwerk, prints en drukwerk. www.mailingcompany.be.
3: Een huis kopen, verkopen of verhuren? Dan wil je iemand die de streek kent en met je meedenkt. Bij Imo de Ras krijg je persoonlijke begeleiding, eerlijk advies en een aanpak die werkt. Van het eerste bezoek tot een succesvolle verkoop. Wij staan voor je klaar. Imo de Ras, dat is optimaal verkopen. Ontdek meer op www.imoderas.be.
4: Dit is Radio Memory.
5: Radio Memory.
6: Goedemiddag.

Mooie single was deze. Een van de nieuwste singles van Freddie Davis. En we draaiden Juanita. En dit zijn de geluiden van Tu Fabiola.

We hadden voor vandaag ook een Franstalige plaat meegebracht van Sacha Distel en Ma Fame. De volgende plaat is origineel van Bobby Prins. Ik heb ze meegebracht door Roy Junior.

Dat is ook een van de bekendste platen van Paul Young. Love of the Common People. We gaan richting reclame. Dat gaan we doen met Jason Donovan en Too Many Broken Hearts.

0: Zet zaterdag 21 november 2026 alvast met stip in je agenda. Want dan vieren we het 15e jubileum van Slagerfeest. Het tofste feest in de evenementenhal van Puurs. De deuren openen om 17:15 uur. En vanaf dan is het genieten van een avond boordevol sfeer, ambiance en de grootste slagerhits. Op het podium staan Willy Sommers, Sam Goris, Christophe, Maureen, Louis Vlion, Rob van Daal, Yves Segers, Larissa, Sammy Moore, Wout, John Dennis, De Jongens, Danny D'Amaro en Frank van Damme. Wil jij dit feest niet missen? Bestel dan snel je tickets via www.slagerfeest-tofstefeest.be of bel naar 0476-88-56-54. Dit jubileumfeest wordt mede mogelijk gemaakt door Oudenaar de Meester en Neutraal Ziekenfonds Vlaanderen. We kijken er naar uit om samen met jou het 15e jubileum van het tofste feest te vieren.
1: Voor al uw evenementen, groot of klein, van communiefeesten en verjaardagen tot trouwfeesten, pensioenfeesten en danscafés. Eén adres. DJ Kevin. Professionele muziek. Ambiance gegarandeerd en aangepast aan jong en oud. Van de eerste noot tot de laatste dans. DJ Kevin maakt van elk feest een onvergetelijke avond. Reserveer nu tijdig 0471 76 81 38 of kevinvanderzwalme7@gmail.com. DJ Kevin. Waar muziek en sfeer samenkomen.
2: Hij is er.
3: Hij is er.
2: De Radio Memory App.
3: Download hem nu en neem Memory mee op vakantie.
2: Geniet overal van de beste muziek of vraag een plaatje aan via de chat.
3: De Radio Memory App.
4: De Radio Memory App voor iPhone en Android. Android. Radio Memory.
5: Goedemiddag.

hele mooie Franszalige plaat van een meneer die er ook spijtig genoeg niet meer ons meneer is. Claude François, Combatitude. Ons programma aan tafel met Tony van Bever op deze donderdag 15 oktober loopt stilles aan ten einde. Dit wat betreft hier bij Radio Memory. Ken je deze? Dean Martin. Everybody loves somebody. Too loud.

0: In Brussel is een Europese top begonnen. De staats- en regeringsleiders bespreken onder meer de hoge energieprijzen en de oorlog in Oekraïne. Maar ook de miljarden aan bevroren Russische tegoeden bij Euroclear komen opnieuw ter sprake. De Oekraïense president Zelensky is voor de gelegenheid ook in Brussel. De koning ontvangt hem vanmiddag op het paleis. Zelensky wil ook een onderhoud met premier De Wever. De top duurt 2 dagen. Ons land voert gesprekken met Frankrijk over nucleaire samenwerking. Op 25 september vond daarover een eerste vergadering plaats in Parijs. Dat heeft De Morgen vernomen. Het is de bedoeling om Rusland af te schrikken en Europa beter te beschermen. Beide landen willen in geval van oorlog ook niet alleen afhankelijk zijn van de Verenigde Staten, die over een groot kernwapenarsenaal beschikken. De Franse president Macron voerde de voorbije maanden al gelijkaardige gesprekken met onder meer Duitsland, Polen en Zweden. Bij farmareus GSK hebben werknemers vanmorgen de sites in Waver en Rixonsaar geblokkeerd. Ze protesteerden tegen de geplande herstructurering. Gisteren raakte bekend dat bij GSK meer dan 1200 banen op de tocht staan. GSK is een van de grootste werkgevers in Wallonië. Het bedrijf stelt zo'n 8500 mensen te werk. In Mexico zijn nu al 8 doden gevallen door noodweer. 2 mensen zijn nog vermist. De westkust van Mexico werd de voorbije dagen getroffen door verschillende tropische stormen. Die veroorzaakten zware regenval en overstromingen. Gisteren konden hulpverleners nog 32 mensen in veiligheid brengen met een helikopter. Bij ons is het zonnig met af en toe wat wolken bij een zeer aangename 22 graden. Morgen is het eerst wisselend bewolkt, na de middag gaat het regenen. We halen dan een graad of 20. Het weekend wordt gevoelig frisser met kans op buien.
1: Flosfest is back en deze keer in Thriller Edition. Op vrijdag 23 en zaterdag 24 oktober verandert het gemeenteplein van Meerbeke in The Place to Be. Vrijdag vanaf 18 uur de wintergrill met ribbetjes kip of veggie à volonté. Zaterdag vanaf 14 uur Floss Family met wandeltochten, kinderfuif, animatie, schminken, hapjes en drankjes. En zaterdagavond vanaf 8:30 tijd voor Floss Fever met Nobi als opener en daarna knallende DJ's die de tent volledig op zijn kop zetten. 2 dagen vol sfeer, plezier en een vleugje spanning. Flossfest op het gemeenteplein van Meerbeke. 23 en 24 oktober. Flossfest, de Thriller Edition. Durf jij erbij te zijn?
2: Zet zaterdag 21 november 2026 alvast met stip in je agenda. Want dan vieren we het 15e jubileum van Slagerfeest, het tofste feest in de evenementenhal van Puurs. De deuren openen om 17.15 uur en vanaf dan is het genieten van een avond boordevol sfeer, ambiance en de grootste slagerhits. Op het podium staan Willy Sommers, Sam Goris, Christophe, Maureen, Louis Flion, Rob van Daal, Yves Segers, Larissa, Sammy Moore, Wout, John Dennis, De Jongens, Danny D'Amaro en Frank van Damme. Wil jij dit feest niet missen? Bestel dan snel je tickets via www.slagerfeest-tofstefeest.be of bel naar 0476-88-56-54. Dit jubileumfeest wordt mede mogelijk gemaakt door Oudenaar de Meester en Neutraal Ziekenfonds Vlaanderen. We kijken er naar uit om samen met jou het 15e jubileum van het tofste feest te vieren.
3: Hallo lieve luisteraars van Radio Memory. Ik ben zangeres Nancy en deze week is mijn nieuwe single Vrouw in de Spiegel de hitschijf bij Radio Memory. Ik ben er super trots op, want hij werd nog geschreven door Margriet Hermans. Voor alle vrouwen die een beetje moed en een beetje kracht kunnen gebruiken, deze is speciaal.

0: Vier de mooiste tijd van het jaar samen met Dana Winner tijdens haar kersttour 2026. Op woensdag 23 december in de Heilig Hartkerk, Zouavenstraat in Hammen. De deuren openen om 18:15 en om 18:45 zorgt het voorprogramma met Pascal Montelli en Mike van Vlaanderen alvast voor de perfecte kerstsfeer. Daarna geniet je van de warme stem van Dana Winner in een sfeervol kerstconcert dat je niet snel zult vergeten. Tickets en informatie via 0489 32 17 97 0476 88 56 54 of mail naar kevin@slagerfeesttofstefeest.be. Dit concert wordt met trots gesponsord door Neutraal Ziekenfonds Vlaanderen en NV Oudenaar de Meester. Mis deze unieke kerstbeleving niet.
1: Voor al uw evenementen, groot of klein, van communiefeesten en verjaardagen tot trouwfeesten, pensioenfeesten en danscafés. Eén adres. DJ Kevin. Professionele muziek. Ambiance gegarandeerd en aangepast aan jong en oud. Van de eerste noot tot de laatste dans. DJ Kevin maakt van elk feest een onvergetelijke avond. Reserveer nu tijdig 0471 76 81 38 of kevinvanderzwalme7@gmail.com. DJ Kevin. Waar muziek en sfeer samenkomen.
2: Hij is er.
3: Hij is er.
2: De Radio Memory app.
3: Download hem nu en neem Memory mee op vakantie.
2: Geniet overal van de beste muziek of vraag een plaatje aan via de chat.
3: De Radio Memory app.
4: De Radio Memory app voor iPhone en Android.
5: Dit is Radio Memory.
6: Goedemiddag.

0: Wil je een eindwerk inleveren waar je echt trots op kan zijn? Laat het dan printen en inbinden bij mailingcompany.be. Snel, kwalitatief en afhaling 24/24 in Ninove. mailingcompany.be. Voor jouw eindwerk, prints en drukwerk. www.mailingcompany.be. Beleef de magie van kerst samen met Lisa Delbo tijdens een sfeervol kerstconcert op zondag 13 december in de Sint-Christoffelkerk van Londerzeel. Lisa wordt begeleid door een liveband en brengt de mooiste kerstliedjes in een warme, unieke sfeer. Stille nacht. Het voorprogramma wordt verzorgd door Wout en John Dennis met als bijzondere gast niemand minder dan Stan van Samang. Een muzikale kerstavond die je niet wil missen. My eyes have seen the glory. Reserveer vandaag nog je tickets of vraag meer informatie via 0476 88 56 54. Dit concert wordt met trots gesponsord door Neutraal Ziekenfonds Vlaanderen, NV Oudenaar de Meester en Pro United, uw partner in zakelijke dienstverlening. Wij verwelkomen je graag op deze onvergetelijke kerstavond. Dat oude goud in uw lade, het is meer waard dan u denkt. Bij Juwelen de Rover in Velzeke krijgt u een eerlijke overnameprijs. Of u kunt uw oud goud inruilen voor een nieuw juweel. Van tijdloze ringen tot stijlvolle uurwerken. Ontdek de mooiste collecties in zilver en goud. Juwelen Danny de Rover op Stalstraat 33 in Velzeke. Waar oud goud weer gaat schitteren.
1: Dit is Radio Memory.
2: Radio Memory.
3: Goedemiddag.

0: In Brussel is een Europese top begonnen. De staats- en regeringsleiders bespreken onder meer de hoge energieprijzen en de oorlog in Oekraïne. Maar ook de miljarden aan bevroren Russische tegoeden bij Euroclear komen opnieuw ter sprake. De Oekraïnse president Zelensky is voor de gelegenheid ook in Brussel. De koning ontvangt hem vanmiddag op het paleis. Zelensky wil ook een onderhoud met premier De Wever. De top duurt 2 dagen. Ons land voert gesprekken met Frankrijk over nucleaire samenwerking. Op 25 september vond daarover een eerste vergadering plaats in Parijs. Dat heeft De Morgen vernomen. Het is de bedoeling om Rusland af te schrikken en Europa beter te beschermen. Beide landen willen in geval van oorlog ook niet alleen afhankelijk zijn van de Verenigde Staten, die over een groot kernwapenarsenaal beschikken. De Franse president Macron voerde de voorbije maanden al gelijkaardige gesprekken met onder meer Duitsland, Polen en Zweden. Bij farmareus GSK hebben werknemers vanmorgen de sites in Waver en Rixonsaar geblokkeerd. Ze protesteerden tegen de geplande herstructurering. Gisteren raakte bekend dat bij GSK meer dan 1200 banen op de tocht staan. GSK is een van de grootste werkgevers in Wallonië. Het bedrijf stelt zo'n 8500 mensen te werk. In Mexico zijn nu al 8 doden gevallen door noodweer. 2 mensen zijn nog vermist. De westkust van Mexico werd de voorbije dagen getroffen door verschillende tropische stormen. Die veroorzaakten zware regenval en overstromingen. Gisteren konden hulpverleners nog 32 mensen in veiligheid brengen met een helikopter. Bij ons is het zonnig met af en toe wat wolken bij een zeer aangename 22 graden. Morgen is het eerst wisselend bewolkt, na de middag gaat het regenen. We halen dan een graad of 20. Het weekend wordt gevoelig frisser met kans op buien.
1: Hey Pierre, wat een geluk van u hier tegen te komen.
2: Maar dat is lang geleden, zei. Ons Anita. Ja, ons Anna die is niet meer zo goed te been, hè. Dus ik doe nu alle boodschappen hier in AD De Leij Schalmaarden.
1: Ah wel Pierre, ik kom hier ook zo graag. Alle dagen verse groenten en fruit, om maar over het vers brood en de lekkere taartjes te zwijgen.
2: Het is justa. Ik kom hier ook omdat je hier alles vindt op één adres. En vooral aan een goede prijs, hè.
1: Ja, hier zijn regelmatig interessante promoties. En heel veel keuze van zowel huismerken als bekende merken. En personeel is hier altijd even vriendelijk. Wat wilt een mens nog meer?
2: Inderdaad. AD De Leijzen, gelegen Marktplein 6 in Galmaarden. Open van maandag tot en met vrijdag van 8 tot 19 uur. Zaterdag van 8 tot 18:30 en zelfs op zondag en feestdagen van 8 tot 12. En je kan ze bereiken via 054 58 0880 of op www.deleizengalmaarden.be.
1: Ga zeker ook eens langs en ontdek deze smaakvol ingerichte winkel in het hartje Pajottenland.
3: Een huis kopen, verkopen of verhuren? Dan wil je iemand die de streek kent en met je meedenkt. Bij Imo de Ras krijg je persoonlijke begeleiding, eerlijk advies en een aanpak die werkt. Van het eerste bezoek tot een succesvolle verkoop. Wij staan voor je klaar. Imo de Ras, dat is optimaal verkopen. Ontdek meer op www.imoderas.be.
4: Iedereen weet het. Radioreclame is de beste brandstof voor succes. Jouw zaak, jouw event, jouw ideeën krijgen daarom bij ons een op maat gemaakte spot. Geniet mee van het succes van Radio Memory. En bel Hilde op 0495 553044. Of stuur een mail hilde@radiomemory.be.

0: Een brand in een naburige gemeente. Een auto-ongeluk. Een verslag van de gemeenteraad. Een feestelijke gebeurtenis in je dorp waar je meer wil over weten? Surf dan onmiddellijk naar www.persinfo.org. Persinfo.org levert je heet van de naald het gevarieerde streeknieuws uit het Pajottenland en de Zennevallei. Meerdere updates per dag. Gestoffeerd met beeld, audio en video. Dus wil jij als eerste op de hoogte zijn over wat er in jouw gemeente gebeurt? Snel naar www.persinfo.org.
1: Dat oude goud in uw lade, het is meer waard dan u denkt. Bij Juwelen de Rover in Velzeke krijgt u een eerlijke overnameprijs. Of u kunt uw oud goud inruilen voor een nieuw juweel. Van tijdloze ringen tot stijlvolle uurwerken. Ontdek de mooiste collecties in zilver en goud. Juwelen Danny de Rover op Stalstraat 33 in Velzeke. Waar oud goud weer gaat schitteren.
2: Flosfest is back. En deze keer in Thriller Edition. Op vrijdag 23 en zaterdag 24 oktober verandert het gemeenteplein van Meerbeke in de place to be. Vrijdag vanaf 18 uur de wintergrill met ribbetjes kip of veggie à volonté. Zaterdag vanaf 14 uur Floss Family met wandeltochten, kinderfuif, animatie, schminken, hapjes en drankjes. En zaterdagavond vanaf 8:30 tijd voor Floss Fever met Nodi als opener en daarna knallende DJ's die de tent volledig op zijn kop zetten. Twee dagen vol sfeer, plezier en een vleugje spanning. Flossfest op het gemeenteplein van Meerbeke. 23 en 24 oktober. Flossfest, de Thriller Edition. Durf jij erbij te zijn?
1: Radio Memory. Goedemiddag.

0: Afscheid nemen van een dierbare is een ingrijpend moment. Dan zoekt u een houvast, iemand die luistert, begrijpt en ontzorgt. Al jarenlang is Rouwcenter Collier in Geraardsbergen een begrip. Discreet, sereen en met oog voor elk detail. Of u nu kiest voor een afscheid in onze vernieuwde eigentijdse aula, in de kerk of op een eigen locatie, we staan u bij. Onze professionele uitvaartondernemers helpen u bij elke keuze. Met respect voor uw overtuiging en uw budget. Want een mooi en verzorgd afscheid moet voor iedereen bereikbaar zijn. Rouwcenter Collier. Dag en nacht bereikbaar op 054 41 35 00. U vindt ons in de Onkerzeelestraat 273 in Geraardsbergen. Collier. Een waardig afscheid. Volgens uw wensen.
1: Zin in een namiddag vol muziek, ambiance en gezelligheid? Dan mag je het Seniorenfeest van Londerzeel absoluut niet missen. Op donderdag 12 november is het feest voor de 14e editie in de campagne Brouwerijstraat 10 in Steenhuffel. De deuren openen om 12 uur. Op het podium schitteren Robbie Longo, John Dennis, Sammy Moore, Larissa, Freddy Flashback met Danny de Rover, Danny D'Amaro en Michel van den Branden, De Jongens en Willy Will. Geniet van een heerlijk diner voor €42 of kom gewoon gezellig feesten zonder diner voor slechts €20. En goed nieuws voor de inwoners van Groot Londerzeel van 65 jaar en ouder. Jullie krijgen maar liefst €10 korting. Tickets en info 0476 88 56 54 of info apenstaartje schlagerfeesttofstefeest.be. Met de steun van Comfo Plus, Neutraal Ziekenfonds Vlaanderen en NV Oudenaar de Meester.
2: Hij is er.
3: Hij is er.
2: De Radio Memory App.
3: Download hem nu en neem Memory mee op vakantie.
2: Geniet overal van de beste muziek of vraag een plaatje aan via de chat.
3: De Radio Memory App.
4: De Radio Memory App voor iPhone en Android.
5: Android. Dit is Radio Memory.
6: Goedemiddag.

0: Lotte Kopecky heeft goud veroverd op het WK baanwielrennen in het Chinese Shanghai. Onze toprenster is voor de derde keer wereldkampioen in de afvallingskoers. Ze liet in de laatste ronde de Japanse Yumi Kajihara achter zich. Het is al de zevende wereldtitel voor Lotte Kopecky op de piste. In Vlaanderen zijn twee patiënten overleden bij wie het West-Nijl-virus was vastgesteld. Dat meldt het departement Zorg. Tot nog toe zijn hier 14 besmettingen bevestigd. De meeste mensen die het virus oplopen worden niet ziek of krijgen hooguit griepachtige symptomen. Ouderen of mensen met een verzwakt immuunsysteem lopen meer kans op ernstige complicaties. De twee dodelijke slachtoffers behoorden tot die risicogroepen. In de Duitse stad Essen is een gevangene van 34 ontsnapt tijdens een doktersbezoek. Twee gemaskerde mannen overmeesterden de twee cipiers die hem begeleidden. Ze bonden hen vast en lieten hen achter. De cipiers raakten niet gewond. De gedetineerde sloeg op de vlucht met een elektrische step. De politie startte een klopjacht en waarschuwde de bevolking dat de voortvluchtige man en zijn handlangers gewapend kunnen zijn. De man zat in voorhechtenis op verdenking van zware mishandeling en drugsmisdrijven. In de Pakistanse stad Peshawar zijn zeker 35 mensen om het leven gekomen nadat het dak van een lagere school instortte. Het gaat om leerlingen en één lerares. Meer dan 50 anderen raakten gewond. De school ligt in een dichtbevolkte wijk met smalle steegjes. Dat bemoeilijkt de reddingswerken. Over de precieze oorzaak van het drama is nog niets bekend. In Pakistan storten geregeld daken in, onder meer door gebrekkige veiligheidsnormen en het gebruik van slechte bouwmaterialen. Zwemmer Lucas Envaux heeft zijn eigen Belgisch record op de 1500 meter vrije slag scherper gesteld. Op de wereldbekermanche korte baan in het Kazachse Astana dook hij bijna 2 seconden onder zijn vorige bestijd, die hij begin deze maand in Baku neerzette. Envaux won de wedstrijd in 14 minuten, 33 seconden en 1400ste voor een Hongaar en een Oezbeek. We krijgen zowel zonnige perioden als wolken, bij zachte maxima tot 22 graden. Morgen starten we nog droog en wisselend bewolkt. Na de middag neemt de kans op regen toe. De temperatuur komt dan uit op zo'n 18 tot 20 graden.
1: Voor al uw evenementen, groot of klein, van communiefeesten en verjaardagen tot trouwfeesten, pensioenfeesten en danscafés. Eén adres. DJ Kevin. Professionele muziek. Ambiance gegarandeerd en aangepast aan jong en oud. Van de eerste noot tot de laatste dans. DJ Kevin maakt van elk feest een onvergetelijke avond. Reserveer nu tijdig 0471 76 81 38 of kevinvanderzwalme7@gmail.com. DJ Kevin. Waar muziek en sfeer samenkomen.
2: Vier de mooiste tijd van het jaar samen met Dana Winner tijdens haar kersttour 2026. Op woensdag 23 december in de Heilig Hartkerk, Zouavestraat in Hamme. De deuren openen om 18.15 uur en om 18.45 uur zorgt het voorprogramma met Pascal Montelli en Mike van Vlaanderen alvast voor de perfecte kerstsfeer. Daarna geniet je van de warme stem van Dana Winner in een sfeervol kerstconcert dat je niet snel zult vergeten. We wish you a Merry Christmas and a Happy New Year. Tickets en informatie via 0489 32 17 97 0476 88 56 54 of mail naar kevin@slagerfeesttofstefeest.be. Dit concert wordt met trots gesponsord door Neutraal Ziekenfonds Vlaanderen en NV Oudenaar de Meester. Jingle bells, jingle bells, jingle bell rock. Mis deze unieke kerstbeleving niet.
3: Iedereen weet het. Radioreclame is de beste brandstof voor succes. Jouw zaak, jouw event, jouw ideeën krijgen daarom bij ons een op maat gemaakte spot. Geniet mee van het succes van Radio Memory. En bel Hilde op 0495 55 3044. Of stuur een mail hilde@radiomemory.be.

Gloria Estefan, Steppenwolf en The Proclaimers. Muziek voor iedereen dus. En soms bekruipt men zo het gevoel om eens een speciaalke te draaien. Zo'n heel eenvoudig nummerke van een hele eenvoudige artiest over een heel eenvoudig onderwerp, zoals de aarde van Urbanus.

Elvis. Ik ben een grote fan van Dire Straits. Iets minder van Elvis, met alle respect trouwens. Voor mij mag het allemaal wat meer over ritme gaan. Rhythm's Gonna Get You, Gloria Estefan. En Miami Sound Machine. Oh, yeah.

Tijdig pop noemde men dat in de jaren 60. The Cats and Shaw is a Cat. Een minder bekend nummer van de Commodores nu. Machine Gun, maar niet minder ritmisch en opzwepend.

0: zin in een namiddag vol muziek, ambiance en gezelligheid? Dan mag je het Seniorenfeest van Londerzeel absoluut niet missen. Op donderdag 12 november is het feest voor de 14e editie in de campagne Brouwerijstraat 10 in Steenhuffel. De deuren openen om 12 uur. Op het podium schitteren Robbie Longo, John Dennis, Sammy Moore, Larissa, Freddy Flashback met Danny de Rover, Danny D'Amaro en Michel van den Branden, De Jongens en Willy Will. Geniet van een heerlijk diner voor €42 of kom gewoon gezellig feesten zonder diner voor slechts €20. En goed nieuws voor de inwoners van Groot-Londerzeel van 65 jaar en ouder. Jullie krijgen maar liefst €10 korting. Tickets en info 0476 88 56 54 of info@schlagerfeesttofstefeest.be. Met de steun van Comfo Plus, Neutraal Ziekenfonds Vlaanderen en NV Oudenaar de Meester.
1: Afscheid nemen van een dierbare is een ingrijpend moment. Dan zoekt u een houvast, iemand die luistert, begrijpt en ontzorgt. Al jarenlang is Rouwcenter Collier in Geraardsbergen een begrip. Discreet, sereen en met oog voor elk detail. Of u nu kiest voor een afscheid in onze vernieuwde eigentijdse aula, in de kerk of op een eigen locatie, we staan u bij. Onze professionele uitvaartondernemers helpen u bij elke keuze. Met respect voor uw overtuiging en uw budget. Want een mooi en verzorgd afscheid moet voor iedereen bereikbaar zijn. Rouwcenter Collier. Dag en nacht bereikbaar op 054 41 35 00. U vindt ons in de Onkerzeelestraat 273 in Geraardsbergen. Collier. Een waardig afscheid. Volgens uw wensen.
2: Een huis kopen, verkopen of verhuren? Dan wil je iemand die de streek kent en met je meedenkt. Bij Imo de Ras krijg je persoonlijke begeleiding, eerlijk advies en een aanpak die werkt. Van het eerste bezoek tot een succesvolle verkoop. Wij staan voor je klaar. Imo de Ras, dat is optimaal verkopen. Ontdek meer op www.imoderas.com.

liefde voor muziek in 2024, toen Suzanne en Freek nog onbezorgd samen naar de sterren konden kijken. Het is ondertussen iets veranderd, maar om hen een beetje een hart onder de riem te steken, don't you worry about a thing, incognito, alles komt goed.

Een beetje een gek ingrediënt in dit programma, trio en da-da-da. Mag er nu ook nog een stukje wild bij. Wild zoals in Steppenwolf en Born to be Wild.

0: Hey Pierre, wat een geluk van u hier tegen te komen.
1: Maar dat is lang geleden, zei ons Anita. Ja, ons Anna die is niet meer zo te been, hè, dus ik doe nu alle boodschappen hier in AD De Leij Schalmaarden.
0: Ah wel Pierre, ik kom hier ook zo graag. Alle dagen verse groenten en fruit, om maar over het vers brood en de lekkere taartjes te zwijgen.
1: Het is justa, ik kom hier ook omdat je hier alles vindt op één adres en vooral aan een goede prijs. Hè.
0: Ja, hier zijn regelmatig interessante promoties en heel veel keuze van zowel huismerken als bekende merken. En personeel is hier altijd even vriendelijk. Wat wilt een mens nog meer?
1: Inderdaad, AD De Leize, gelegen Marktplein 6 in Galmaarden. Open van maandag tot en met vrijdag van 8 tot 19 uur. Zaterdag van 8 tot 18:30 en zelfs op zondag en feestdagen van 8 tot 12. En je kan ze bereiken via 054 58 0880 of op www.deleizegalmaarden.be.
0: Ga zeker ook eens langs en ontdek deze smaakvol ingerichte winkel in het hartje Pajottenland.
2: Zet zaterdag 21 november 2026 alvast met stip in je agenda. Want dan vieren we het 15e jubileum van Slagerfeest. Het tofste feest in de evenementenhal van Puurs. De deuren openen om 17.15 uur. En vanaf dan is het genieten van een avond boordevol sfeer, ambiance en de grootste slagerhits. Op het podium staan Willy Sommers.
3: Slaat de zon in je hart.
2: Sam Goris.
3: Bereiken.
2: Christophe. Maureen, Louis Vlion, Rob van Daal, Yves Segers, Larissa, Sammy Moore, Wout, John Dennis, De Jongens, Danny D'Amaro en Frank van Damme. Wil jij dit feest niet missen? Bestel dan snel je tickets via www.slagerfeest-tofstefeest.be of bel naar 0476-88-56-54. Dit jubileumfeest wordt mede mogelijk gemaakt door Oudenaar de Meester en Neutraal Ziekenfonds Vlaanderen. We kijken er naar uit om samen met jou het 15e jubileum van Het Tofste Feest te vieren.

bezig in Brussel en het bleef een hele maffelbende deze madness. Zeker met hun baggy trousers. Met baggy trousers kan je natuurlijk geen 500 miles lopen. Dat laten we dan maar over aan de Proclaimers. I'm gonna be 500 miles.

De Thompson Twins al in 1984 op zoek naar een dokter in de zaal. Ik hoop dat ze toen één gevonden hebben, want nu zou het een beetje te laat zijn waarschijnlijk. De laatste van vandaag die komt van A Flock of Seagulls. Wishing I Had a Photograph of You. Ik hoor jullie heel graag terug morgen, opnieuw tussen 3 en 4, nog een

0: Lotte Kopecky heeft goud veroverd op het WK baanwielrennen in het Chinese Shanghai. Onze toprenster is voor de derde keer wereldkampioen in de afvallingskoers. Ze liet in de laatste ronde de Japanse Yumi Kajihara achter zich. Het is al de zevende wereldtitel voor Lotte Kopecky op de piste. In Vlaanderen zijn twee patiënten overleden bij wie het West-Nijl-virus was vastgesteld. Dat meldt het departement Zorg. Tot nog toe zijn hier 14 besmettingen bevestigd. De meeste mensen die het virus oplopen worden niet ziek of krijgen hooguit griepachtige symptomen. Ouderen of mensen met een verzwakt immuunsysteem lopen meer kans op ernstige complicaties. De twee dodelijke slachtoffers behoorden tot die risicogroepen. In de Duitse stad Essen is een gevangene van 34 ontsnapt tijdens een doktersbezoek. Twee gemaskerde mannen overmeesterden de twee cipiers die hem begeleidden. Ze bonden hen vast en lieten hen achter. De cipiers raakten niet gewond. De gedetineerde sloeg op de vlucht met een elektrische step. De politie startte een klopjacht en waarschuwde de bevolking dat de voortvluchtige man en zijn handlangers gewapend kunnen zijn. De man zat in voorhechtenis op verdenking van zware mishandeling en drugsmisdrijven. In de Pakistanse stad Peshawar zijn zeker 35 mensen om het leven gekomen nadat het dak van een lagere school instortte. Het gaat om leerlingen en één lerares. Meer dan 50 anderen raakten gewond. De school ligt in een dichtbevolkte wijk met smalle steegjes. Dat bemoeilijkt de reddingswerken. Over de precieze oorzaak van het drama is nog niets bekend. In Pakistan storten geregeld daken in, onder meer door gebrekkige veiligheidsnormen en het gebruik van slechte bouwmaterialen. Zwemmer Lucas Envaux heeft zijn eigen Belgisch record op de 1500 meter vrije slag scherper gesteld. Op de wereldbekermanche korte baan in het Kazachse Astana dook hij bijna 2 seconden onder zijn vorige bestijd, die hij begin deze maand in Baku neerzette. Envaux won de wedstrijd in 14 minuten, 33 seconden en 1400ste voor een Hongaar en een Oezbeek. We krijgen zowel zonnige perioden als wolken, bij zachte maxima tot 22 graden. Morgen starten we nog droog en wisselend bewolkt. Na de middag neemt de kans op regen toe. De temperatuur komt dan uit op zo'n 18 tot 20 graden.
1: Flosfest is back. En deze keer in Thriller Edition. Op vrijdag 23 en zaterdag 24 oktober verandert het gemeenteplein van Meerbeke in The Place to Be. Vrijdag vanaf 18 uur de Wintergrill met ribbetjes kip of veggie à volonté. Zaterdag vanaf 14 uur Floss Family met wandeltochten, kinderfuif, animatie, schminken, hapjes en drankjes. En zaterdagavond vanaf 8:30 tijd voor Floss Fever met Nobi als opener en daarna knallende DJ's die de tent volledig op zijn kop zetten. 2 dagen vol sfeer, plezier en een vleugje spanning. Flossfest op het gemeenteplein van Meerbeke. 23 en 24 oktober. Flossfest, de Thriller Edition. Durf jij erbij te zijn?
2: Dat oude goud in uw lade, het is meer waard dan u denkt. Bij Juwelen de Rover in Velzeke krijgt u een eerlijke overnameprijs. Of u kunt uw oud goud inruilen voor een nieuw juweel. Van tijdloze ringen tot stijlvolle uurwerken. Ontdek de mooiste collecties in zilver en goud. Juwelen Danny de Rover op Stalstraat 33 in Velzeke. Waar oud goud weer gaat schitteren.
3: Iedereen weet het. Radioreclame is de beste brandstof voor succes. Jouw zaak, jouw event, jouw ideeën krijgen daarom bij ons een op maat gemaakte spot. Geniet mee van het succes van Radio Memory. En bel Hilde op 0495 553044. Of stuur een mail hilde@radiomemory.be. En wij zorgen voor een extra boost voor uw zaak.
4: De beste muziek
5: hoor je hier.
6: Radio Memory.
7: Hallo lieve luisteraars van Radio Memory. Ik ben zangeres Nancy en deze week is mijn nieuwe single Vrouw in de Spiegel de hitschijf bij Radio Memory. Ik ben er super trots op, want hij werd nog geschreven door Margriet Hermans. Voor alle vrouwen die een beetje moed en een beetje kracht kunnen gebruiken, deze is speciaal.

programma hier ook vandaag op deze donderdag 15 oktober. Met Super Trooper in die nieuwe driver's seat. Met straks Nielsen, My Brain's Down. Ja, letterlijk, want ik voel me vandaag absoluut niet optimaal. Maar ik ga er toch tegenaan gaan, mits wel een beetje aangepast programma. Ben Liebrand en Tony Scott ook met Move to the Big Band. En deze van Earth, Wind and Fire, System of Survival. Iedereen, goeiemiddag.

0: Wil je een eindwerk inleveren waar je echt trots op kan zijn? Laat het dan printen en inbinden bij mailingcompany.be. Snel, kwalitatief en afhaling 24 op 24 in Ninove. mailingcompany.be. Voor jouw eindwerk, prints en drukwerk. www.mailingcompany.be. Hey Pierre, wat een geluk van u hier tegen te komen.
1: Maar dat is lang geleden, zei ons Anita. Ja, ons Anna die is niet meer zo goed te been, hè, dus ik doe nu alle boodschappen hier in AD De Leij Schalmaarden.
0: Ah wel Pierre, ik kom hier ook zo graag. Alle dagen verse groenten en fruit, om maar over het vers brood en de lekkere taartjes te zwijgen.
1: Het is justa, ik kom hier ook omdat je hier alles vindt op één adres en vooral aan een goede prijs. Hè.
0: Ja, hier zijn regelmatig interessante promoties en heel veel keuze van zowel huismerken als bekende merken. En personeel is hier altijd even vriendelijk. Wat wilt een mens nog meer?
1: Inderdaad, AD De Leijzen, gelegen Marktplein 6 in Galmaarden. Open van maandag tot en met vrijdag van 8 tot 19 uur. Zaterdag van 8 tot 18:30 en zelfs op zondag en feestdagen van 8 tot 12. En je kan ze bereiken via 054 58 0880 of op www.deleizengalmaarden.be.
0: Ga zeker ook eens langs en ontdek deze smaakvol ingerichte winkel in het hartje Pajottenland.
2: Een huis kopen, verkopen of verhuren? Dan wil je iemand die de streek kent en met je meedenkt. Bij Imo de Ras krijg je persoonlijke begeleiding, eerlijk advies en een aanpak die werkt. Van het eerste bezoek tot een succesvolle verkoop. Wij staan voor je klaar. Imo de Ras, dat is optimaal verkopen. Ontdek meer op www.imoderas.be.
3: Ivan Plettings.
4: Dit is Radio Memory.
5: Goedemiddag.

Komodo. De man is ondertussen ook al eventjes overleden. 6 februari 2013. Hij werd slechts 46 jaar oud. Maar dit is toch wel de meest gekende plaat van hem. Eins, zwei, Polizei, politie er even bij halen. Vandaag spijtig genoeg geen weetje. Mijn gezondheid is niet echt optimaal. Maar ik heb wel goede muziek zoals Chaz & Dave, Ain't No Pleasing You.

aan paparazzi-achtige toestanden, daar wil ik zeker niet aan meedoen. Moet een beetje proper blijven, vind ik. Exhibit en paparazzi. Straks Charlie Lonois, Mental Theo met Wonderful Days. Maar eerst een meezingertje. Joe Dolce en Shut Up Your Face. Hier allemaal bij Radio Memory.

0: Een brand in een naburige gemeente. Een auto-ongeluk. Een verslag van de gemeenteraad. Een feestelijke gebeurtenis in je dorp waar je meer wil over weten? Surf dan onmiddellijk naar www.persinfo.org. Persinfo.org levert je heet van de naald het gevarieerde streeknieuws uit het Pajottenland en de Zennevallei. Meerdere updates per dag. Gestoffeerd met beeld, audio en video. Dus wil jij als eerste op de hoogte zijn over wat er in jouw gemeente gebeurt? Snel naar www.persinfo.org.
1: Beleef de magie van kerst samen met Lisa Delbo tijdens een sfeervol kerstconcert op zondag 13 december in de Sint-Christoffelkerk van Londerzeel. Lisa wordt begeleid door een live band en brengt de mooiste kerstliedjes in een warme, unieke sfeer. Stille nacht. Het voorprogramma wordt verzorgd door Wout en John Dennis met als bijzondere gast niemand minder dan Stan van Samang. Een muzikale kerstavond die je niet wil missen.
2: My eyes have seen the glory.
1: Reserveer vandaag nog je tickets of vraag meer informatie via 0476 88 56 54. Dit concert wordt met trots gesponsord door Neutraal Ziekenfonds Vlaanderen, NV Oudenaard de Meester en Pro United, uw partner in zakelijke dienstverlening. Wij verwelkomen je graag op deze onvergetelijke kerstavond.
3: Ivan Plettings.
4: Radio Memory.
5: Goedemiddag.

aan het werken in de zilvermijn zal ook niet echt heel gezond geweest zijn. Deze diesel down in the silver mine bij bijna het laatste van het eerste deel hier van deze driver's seat. Ik heb nog Alan Fox met Please Don't Go. En we worden allemaal een stukje ouder. George Michael, hij spijtig genoeg niet meer. Hier is Older.

0: Lotte Kopecky heeft goud veroverd op het WK baanwielrennen in het Chinese Shanghai. Onze toprenster is voor de derde keer wereldkampioen in de afvallingskoers. Ze liet in de laatste ronde de Japanse Yumi Kajihara achter zich. Het is al de zevende wereldtitel voor Lotte Kopecky op de piste. In Vlaanderen zijn twee patiënten overleden bij wie het West-Nijl-virus was vastgesteld. Dat meldt het departement Zorg. Tot nog toe zijn hier 14 besmettingen bevestigd. De meeste mensen die het virus oplopen worden niet ziek of krijgen hooguit griepachtige symptomen. Ouderen of mensen met een verzwakt immuunsysteem lopen meer kans op ernstige complicaties. De twee dodelijke slachtoffers behoorden tot die risicogroepen. In de Duitse stad Essen is een gevangene van 34 ontsnapt tijdens een doktersbezoek. Twee gemaskerde mannen overmeesterden de twee cipiers die hem begeleidden. Ze bonden hen vast en lieten hen achter. De cipiers raakten niet gewond. De gedetineerde sloeg op de vlucht met een elektrische step. De politie startte een klopjacht en waarschuwde de bevolking dat de voortvluchtige man en zijn handlangers gewapend kunnen zijn. De man zat in voorhechtenis op verdenking van zware mishandeling en drugsmisdrijven. In de Pakistanse stad Peshawar zijn zeker 35 mensen om het leven gekomen nadat het dak van een lagere school instortte. Het gaat om leerlingen en één lerares. Meer dan 50 anderen raakten gewond. De school ligt in een dichtbevolkte wijk met smalle steegjes. Dat bemoeilijkt de reddingswerken. Over de precieze oorzaak van het drama is nog niets bekend. In Pakistan storten geregeld daken in, onder meer door gebrekkige veiligheidsnormen en het gebruik van slechte bouwmaterialen. Zwemmer Lucas Envaux heeft zijn eigen Belgisch record op de 1500 meter vrije slag scherper gesteld. Op de wereldbekermanche korte baan in het Kazachse Astana dook hij bijna 2 seconden onder zijn vorige bestijd, die hij begin deze maand in Baku neerzette. Envaux won de wedstrijd in 14 minuten, 33 seconden en 1400ste voor een Hongaar en een Oezbeek. We krijgen zowel zonnige perioden als wolken, bij zachte maxima tot 22 graden. Morgen starten we nog droog en wisselend bewolkt. Na de middag neemt de kans op regen toe. De temperatuur komt dan uit op zo'n 18 tot 20 graden.
1: Voor al uw evenementen, groot of klein, van communiefeesten en verjaardagen tot trouwfeesten, pensioenfeesten en danscafés. Eén adres. DJ Kevin. Professionele muziek. Ambiance gegarandeerd en aangepast aan jong en oud. Van de eerste noot tot de laatste dans. DJ Kevin maakt van elk feest een onvergetelijke avond. Reserveer nu tijdig 0471 76 81 38 of kevinvanderzwalme7@gmail.com. DJ Kevin, waar muziek en sfeer samenkomen.
2: Zet zaterdag 21 november 2026 alvast met stip in je agenda. Want dan vieren we het 15e jubileum van Slagerfeest. Het tofste feest in de evenementenhal van Puurs. De deuren openen om 17.15 uur. En vanaf dan is het genieten van een avond boordevol sfeer, ambiance en de grootste slagerhits. Op het podium staan Willy Sommers. Slager in je hart. Sam Goris. Christophe. Maureen, Louis Flion, Rob van Daal, Yves Segers, Larissa, Sammy Moore, Wout, John Dennis, De Jongens, Danny D'Amaro en Frank van Damme. Wil jij dit feest niet missen? Bestel dan snel je tickets via www.slagerfeest-tofstefeest.be of bel naar 0476 88 56 54. Dit jubileumfeest wordt mede mogelijk gemaakt door Oudenaar de Meester en Neutraal Ziekenfonds Vlaanderen. We kijken er naar uit om samen met jou het 15e jubileum van het tofste feest te vieren.
3: De beste muziek
4: hoor je hier.
5: Radio Memory.
6: Dit is Radio Memory.
7: Radio Memory.
8: Ivan Plettings.

Dit blijft toch wel een van mijn favorieten van DJ Bobo. Hier was nog eens Freedom in het begin van het tweede deel van deze Driver's Seat. Straks Adam and the Ants met Stand and Deliver. De Gypsy Kings van 1989, die krijg je nu ook met Soy.

Daar bleef het dan ook bij. Het werd maar die ene hit voor de Connells. 74-75. En het wil net lukken dat 74 mijn geboortejaar is. Maar dat is toevallig natuurlijk. Hè. Geen weerbericht, ja, zeg ik. Ik sukkel een beetje met mijn gezondheid, dus we gaan het wat korter houden van teksten. Maar de muziek die staat nog altijd centraal. Zoals bijvoorbeeld ook deze van Peter Kingsbury, de zanger van Cock Robin. When your heart is weak.

0: Beleef de magie van kerst samen met Lisa Delbo tijdens een sfeervol kerstconcert op zondag 13 december in de Sint-Christoffelkerk van Londerzeel. Lisa wordt begeleid door een liveband en brengt de mooiste kerstliedjes in een warme, unieke sfeer. Stille nacht. Het voorprogramma wordt verzorgd door Wout en John Dennis met als bijzondere gast niemand minder dan Stan van Samang. Een muzikale kerstavond die je niet wil missen. My eyes have seen the glory. Reserveer vandaag nog je tickets of vraag meer informatie via 0476 88 56 54. Dit concert wordt met trots gesponsord door Neutraal Ziekenfonds Vlaanderen, NV Oudenaar de Meester en Pro United, uw partner in zakelijke dienstverlening. Wij verwelkomen je graag op deze onvergetelijke kerstavond.
1: Afscheid nemen van een dierbare is een ingrijpend moment. Dan zoekt u een houvast, iemand die luistert, begrijpt en ontzorgt. Al jarenlang is Rouwcenter Collier in Geraardsbergen een begrip. Discreet, sereen en met oog voor elk detail. Of u nu kiest voor een afscheid in onze vernieuwde eigentijdse aula, in de kerk of op een eigen locatie, we staan u bij. Onze professionele uitvaartondernemers helpen u bij elke keuze. Met respect voor uw overtuiging en uw budget. Want een mooi en verzorgd afscheid moet voor iedereen bereikbaar zijn. Rouwcenter Collier. Dag en nacht bereikbaar op 054 41 35 00. U vindt ons in de Onkerzeelestraat 273 in Geraardsbergen. Collier. Een waardig afscheid. Volgens uw wensen.
2: Hij is er.
3: Hij is er.
2: De Radio Memory app.
3: Download hem nu en neem Memory mee op vakantie.
2: Geniet overal van de beste muziek of vraag een plaatje aan via de chat.
4: De Radio Memory app.
5: De Radio Memory app voor iPhone en Android.
6: Android.
7: Ivan Plettings.
8: Dit is Radio Memory.
7: Goeie avond.

About You blijft wel stevast op nummer 1 staan als het van hun muziek afhangt. Maar dit was A Better Love van London Beat hier in deze driver's seat. Straks ook Too Unlimited met A Tribal Dance. Maar eerst ook een gekende, zeer gekende plaat van Kim Wilde met deze Kids in America.

0: Ray en Anita samen vormden zij To Unlimited. En deze tribal dance hier bij Radio Memory. Ik heb straks ook nog 5 met If You're Getting Down. Maar eerst Anita Meijer en Freedom.
1: De beste muziek hoor je hier.

0: Wil je een eindwerk inleveren waar je echt trots op kan zijn? Laat het dan printen en inbinden bij mailingcompany.be. Snel, kwalitatief en afhaling 24 op 24 in Nienhoven. mailingcompany.be. Voor jouw eindwerk, prints en drukwerk. www.mailingcompany.be. Vier de mooiste tijd van het jaar samen met Dana Winner tijdens haar kersttour 2026. Op woensdag 23 december in de Heilig Hartkerk, Zouhavenstraat in Hammen. De deuren openen om 18:15 en om 18:45 zorgt het voorprogramma met Pascal Montelli en Mike van Vlaanderen alvast voor de perfecte kerstsfeer. Daarna geniet je van de warme stem van Dana Winner in een sfeervol kerstconcert dat je niet snel zult vergeten. We wish you a Merry Christmas and a Happy New Year. Tickets en informatie via 0489 32 17 97 04 76 88 56 54 of mail naar kevin@slagerfeesttofstefeest.be. Dit concert wordt met trots gesponsord door Neutraal Ziekenfonds Vlaanderen en NV Oudenaar de Meester. Mis deze unieke kerstbeleving niet.
1: Ivan Plettings. Radio Memory.
0: Goeie avond.

Je hart in stereo. Cœur en stereo van Jean Mas. Hier op het einde van deze driver's seat. Ja, ik weet, het is een iets aangepaste versie. Maar ik hoop het morgen dan toch wel normaal te doen. Ik hoop dat je niet te veel gemist hebt van het weer. Maar anders kijk je maar gewoon even online. Ik heb onder andere ook nog deze Everything But The Girl klaarstaan voor jullie. En Missing. Veel plezier hier nog altijd bij Radio Memory. Tot de volgende.

0: In een moskee in Anderlecht hebben honderden mensen afscheid genomen van Nordine El Talbi, de Brusselse agent van de anti-overvalbrigade die maandag is vermoord bij een interventie in Jette. De verdachten zouden vandaag opnieuw verhoord zijn, maar het parket wil voorlopig niet communiceren over de voortgang in het onderzoek. Wel is gemeld dat heel wat speculaties in de media niet op feiten berusten en dat er een officieel persmoment komt zodra er duidelijkheid is. Op de plaats van de moord is vanmiddag bijkomend sporenonderzoek gedaan. Koning Filip heeft in Laken Volodymyr Zelensky ontvangen op audiëntie. Het was al de vijfde ontmoeting tussen de twee. De inhoud van het gesprek blijft naar gewoonte binnen de muren van het paleis. Zelensky is in Brussel voor de Europese top, waar onder meer de financiële steun aan Oekraïne op de agenda staat. Er zou ook nog een discreet en kort onderhoud volgen met premier De Wever op verzoek van Zelensky. Vlaams onderwijsminister Demir wil dat minstens één ouder van anderstalige leerlingen op onze scholen verplicht Nederlands leert. Dat schrijft HLN. Het Vlaamse regeerakkoord voorziet al dat ouders Nederlands moeten kennen of zich engageren om het te leren, maar het kabinet van Demir werkt nu aan de concrete invulling. Er zouden ook consequenties komen voor ouders die weigeren Nederlands te leren. Het kabinet zal de details later voorleggen aan de Vlaamse regering. Hoogdag voor de Belgen op het WK op de baan in Shanghai. Na de derde wereldtitel voor Lotte Kopecky in de afvallingskoers pakte ook Lindsay de Vijlder vanmiddag een medaille. Hij pakte brons in de scratch. De Brit Bostock was daar de beste. In de Eneco Tour staat Jacob Söderqvist nog wat steviger aan de leiding. De Zweed won na de proloog nu ook de tijdrit in Tilburg. Victor Kampenaerts reed de zevende tijd. Bij de vrouwen won de Nederlandse Lieke Nooyen. Zij herovert zo de leiderstrui op Sandrine Tas. En in het veldrijden heeft Gerben Kuipers de kermiscross in Ardooien gewonnen. Bij de vrouwen won Lucinda Brands al voor het tweede jaar op rij. Blijft ook vanavond zacht met opklaringen en af en toe wat wolken. Vannacht komt er meer bewolking met mogelijk mist in de ochtend. Morgen is wat lichte regen mogelijk, maar het kwik gaat wel weer naar 19 graden.
1: Dat oude goud in uw lade, het is meer waard dan u denkt. Bij Juwelen de Rover in Velzeke krijgt u een eerlijke overnameprijs. Of u kunt uw oud goud inruilen voor een nieuw juweel. Van tijdloze ringen tot stijlvolle uurwerken. Ontdek de mooiste collecties in zilver en goud. Juwelen Danny de Rover op Stalstraat 33 in Velzeke. Waar oud goud weer gaat schitteren.
2: Flosfest is back. En deze keer in Thriller Edition. Op vrijdag 23 en zaterdag 24 oktober verandert het gemeenteplein van Meerbeke in de place to be. Vrijdag vanaf 18 uur de wintergrill met ribbetjes kip of veggie à volonté. Zaterdag vanaf 14 uur Floss Family met wandeltochten, kinderfuif, animatie, schminken, hapjes en drankjes. En zaterdagavond vanaf 8:30 tijd voor Floss Fever met Nodi als opener en daarna knallende DJ's die de tent volledig op zijn kop zetten. Twee dagen vol sfeer, plezier en een vleugje spanning. Flossfest op het gemeenteplein van Meerbeke. 23 en 24 oktober. Flossfest, de Thriller Edition. Durf jij erbij te zijn?
3: Iedereen weet het. Radioreclame is de beste brandstof voor succes. Jouw zaak, jouw event, jouw ideeën krijgen daarom bij ons een op maat gemaakte spot. Geniet mee van het succes van Radio Memory. En bel Hilde op 0495-553044. Of stuur een mail hilde@radiomemory.be. En wij zorgen voor een extra boost voor uw zaak.
4: Hallo lieve luisteraars van Radio Memory. Ik ben zangeres Nancy en deze week is mijn nieuwe single Vrouw in de Spiegel de hitschijf bij Radio Memory. Ik ben er super trots op, want hij werd nog geschreven door Margriet Hermans. Voor alle vrouwen die een beetje moed en een beetje kracht kunnen gebruiken, deze is speciaal.

0: Welkom vrienden allemaal hier op jouw radiostation. We zijn er wederom bij. Dat doet ons een plezier dat we weer om 2 uur lang voor jou muziek kunnen maken. Met ons programma De Muziekdoos.
1: Zacht en vrij.
0: En een programma waarin je zowel de oudere hits als de nieuwe hoort voorbij komen. En het doet mij plezier dat ik zowel voor jullie in Nederland als België al jarenlang dit programma kan maken. Fijn dat jullie erbij zijn. Welkom dus in deze aflevering van Muziekdoos.

Tony Fokkema met een van zijn mooie pareltjes, een overzicht van 25 jaar carrière, kwam er dus vorig jaar, of is het nu al 2 jaar geleden, een dubbelaar vanuit. Dus en daarop vind je deze mooie ook terug. Een beetje Franse chanson met een mooi stemgeluid. Dit is Judasine. La première fois.

nummer van Joe Dassin. En we gaan meteen ook nog eens een beetje vrolijkheid in ons programma brengen. En wie kan dat anders beter dan deze sympathieke jongen? Ja, ja. We gaan terug in de tijd met Christophe. En Amor, Amor, Amor.

Wallacem. Christophe met zijn Amor, Amor. En we gaan nog eens meteen nieuw werk draaien. Ik vind het echt een keigoeie single. Niels de Stadsbader en...

Voilà, dat waren ze nog eens een keer met hun Money, Money, Money, de mensen van ABBA dus. Ze hebben gewoon fantastische muziek, wereldklasse uitgebracht. En dat is muziek, ja, zoals ik al meerdere malen zei, die onverslijdbaar en tijdloos is. Ik heb vandaag de Jan nog eens meegebracht. Hier is hij, Jan Biegel.

0: so badly.
1: Ja, ja, behandeloos. Een van die leuke songs, meezingers van The Darts onder het stof onderuit in ons programma van deze muziekdoos. Een dure momentje, dat brengen wij natuurlijk iedere keer mee. Dat is al jarenlang de gewoonte getrouw in onze programma's. En ja, hoe kan het ook anders? Ik ben al fan van Tura van dat ik nog in de wieg lag. En ik heb vandaag eens meegebracht een nummertje van eind 90er jaren. Misschien herinner je je nog wel. Wil Tura bracht toen een cover op een zeer bekende hit vanuit de 70er jaren. Ergens 798 was het, geloof ik, met deze Ik ben vrij.
2: Eerst was er paniek, ik was alles kwijt. Ik dacht, ik kan niet leven zonder jou altijd bij mij. Maar na slaaploze nachten dronk de

Cultura met Ik Ben Vrij. We gaan eens luisteren naar een van die mooie nummers in ons programma van deze muziekdoos van Freddy Fender. En deze is toch een poos geleden, hè?

jouw lieve lach, hoe zal ik je vergeten? Van 's morgens tot 's avonds moet ik aan je denken. Zelfs de wind door het raam fluistert zachtjes.

0: Waar ik sta, komt je wild me steeds na. Hoe zal ik je vergeten?
1: Onze nieuwe single, een oudere hit van Willy Sommers. Van 's morgens tot 's avonds.

klasse dame. Ze maakt mooie songs. Maar vergeet haar vooral ook niet door haar bulderende lach. Dus het was echt een zeer gezellig iemand. Onze eigen Margriet Hermans. We draaien er ons graag een van haar leuke songs. Ons maatje Jeremy Casale heeft ook een nieuwe single. Dus we hebben er even moeten op wachten. Maar het kindje is geboren, zoals ze zeggen. Zijn versie van Butterfly. Jeremy Casale.

0: In een moskee in Anderlecht hebben honderden mensen afscheid genomen van Nordine El Talbi, de Brusselse agent van de anti-overvalbrigade die maandag is vermoord bij een interventie in Jette. De verdachten zouden vandaag opnieuw verhoord zijn, maar het parket wil voorlopig niet communiceren over de voortgang in het onderzoek. Wel is gemeld dat heel wat speculaties in de media niet op feiten berusten en dat er een officieel persmoment komt zodra er duidelijkheid is. Op de plaats van de moord is vanmiddag bijkomend sporenonderzoek gedaan. Koning Filip heeft in Laken Volodymyr Zelensky ontvangen op audiëntie. Het was al de vijfde ontmoeting tussen de twee. De inhoud van het gesprek blijft naar gewoonte binnen de muren van het paleis. Zelensky is in Brussel voor de Europese top, waar onder meer de financiële steun aan Oekraïne op de agenda staat. Er zou ook nog een discreet en kort onderhoud volgen met premier De Wever op verzoek van Zelensky. Vlaams onderwijsminister Demir wil dat minstens één ouder van anderstalige leerlingen op onze scholen verplicht Nederlands leert. Dat schrijft HLN. Het Vlaamse regeerakkoord voorziet al dat ouders Nederlands moeten kennen of zich engageren om het te leren, maar het kabinet van Demir werkt nu aan de concrete invulling. Er zouden ook consequenties komen voor ouders die weigeren Nederlands te leren. Het kabinet zal de details later voorleggen aan de Vlaamse regering. Hoogdag voor de Belgen op het WK op de baan in Shanghai. Na de derde wereldtitel voor Lotte Kopecky in de afvallingskoers pakte ook Lindsay de Veilder vanmiddag een medaille. Hij pakte brons in de scratch. De Brit Bostock was daar de beste. In de Eneco Tour staat Jacob Söderqvist nog wat steviger aan de leiding. De Zweed won na de proloog nu ook de tijdrit in Tilburg. Victor Kampenaerts reed de zevende tijd. Bij de vrouwen won de Nederlandse Lieke Nooyen. Zij herovert zo de leiderstrui op Sandrine Tas. En in het veldrijden heeft Gerben Kuipers de kermiscross in Ardooien gewonnen. Bij de vrouwen won Lucinda Brands al voor het tweede jaar op rij. Blijft ook vanavond zacht met opklaringen en af en toe wat wolken. Vannacht komt er meer bewolking met mogelijk mist in de ochtend. Morgen is wat lichte regen mogelijk, maar het kwik gaat wel weer naar 19 graden.
1: Zin in een namiddag vol muziek, ambiance en gezelligheid? Dan mag je het Seniorenfeest van Londerzeel absoluut niet missen. Op donderdag 12 november is het feest voor de 14e editie in de campagne Brouwerijstraat 10 in Steenhuffel. De deuren openen om 12 uur. Op het podium schitteren Robbie Longo, John Dennis, Sammy Moore, Larissa, Freddy Flashback met Danny de Rover, Danny D'Amaro en Michel van den Branden, De Jongens en Willy Will. Geniet van een heerlijk diner voor €42 of kom gewoon gezellig feesten zonder diner voor slechts €20. En goed nieuws voor de inwoners van Groot Londerzeel van 65 jaar en ouder. Jullie krijgen maar liefst €10 korting.

De Meester. Zet zaterdag 21 november 2026 alvast met stip in je agenda. Want dan vieren we het 15e jubileum van Slagerfeest. Het tofste feest in de evenementenhal van Puurs. De deuren openen om 17:15 uur. En vanaf dan is het genieten van een avond boordevol sfeer, ambiance en de grootste slagerhits. Op het podium staan Willy Sommers. Slagerzon in je hart. Sam Goris. Christophe. Maureen, Louis Vlion, Rob van Daal, Yves Segers, Larissa, Sammy Moore, Wout, John Dennis, De Jongens, Danny D'Amaro en Frank van Damme. Wil jij dit feest niet missen? Bestel dan snel je tickets via www.slagerfeest-tofstefeest.be of bel naar 0476-88-56-54. Dit jubileumfeest wordt mede mogelijk gemaakt door Oudenaar de Meester en Neutraal Ziekenfonds Vlaanderen. We kijken er naar uit om samen met jou het 15e jubileum van het tofste feest te vieren.

We draaien graag voor jou nieuw werk van James Blunt dus en meteen verder in ons programma van deze muziekdoos. Met een zeer bekende van Connie van der Bos. Met haar 3 zomers lang.

Sweet Lord van George Harrison. Ze komen natuurlijk allemaal voorbij, vrienden. Zo proberen we altijd ons best te doen. Door een mengeling te maken in ons programma van deze muziekdoos van oud en nieuw. En na George gaan we meteen nog eens dat mooie stemgeluid aan jullie laten horen. Van Davy Wouters. Laat me vrij.

had natuurlijk die melodie onmiddellijk herkend. George Baker Slexen, zijn hit Green Little Bag, werd dus zoek het geluk gebracht door die mooie krachtige stem van Gary Agar. Een andere mooie stem van bij ons uit Vlaanderen. Hey, hey, gaan we samen naar Barcelona? Ah, wel, ik zou er eens moeten afspreken met mijn collega Jamie Dean.

konden gezellig meezingen in ons programma van deze muziekdoos met Gino Graus. En hij bracht een oudere hit van Rita Hovink, Ayayay Dolores. Hey, pure nostalgie op jouw radio met deze leuke song.

van Frans-Duits gebracht door Gino Verano. En we kregen ook een verzoekje binnen om deze plaat te draaien vanwege Kevin. Hij hoort dat zo graag, zegt hem, en hij vroeg mij: Rudolf, wil je dit nog eens draaien in de muziekdoos? Wel, Kevin, dat doen we toch met veel plezier. Geniet ervan, speciaal voor jou, Tina Turner, the best.

0: Dit was gewoon een kanjere van een hit in 1977. Zo lang is het ook al geleden met deze smurven van vader Abraham. We gaan onze collega nog eens draaien. Hier is hij voor jou, CDV.
1: Ik denk nog

een mooie reis. Samen met deze van CDV. En we gaan eens even op ons speakerbriefje kijken wat we nu klaar liggen hebben. Ja hoor. William Jansen, de Nederlandse Julio Iglesias met Amor.

William Jansen met zijn Amor. We gaan terug naar eigen Vlaanderland met Larissa. En we draaien graag van haar deze Gek op jou.

Larissa en Gek op jou vrienden. En zo gaan we stilaan naar het einde toe van deze muziekdoos. Ik was er weer om heel graag bij hoor, de afgelopen 2 uren. En ik hoop dat jij er ook hebt van genoten. Je mag het mij altijd laten weten. 1 e-mailadres, rudolfstevens@telenet.be. Laten we zeggen, een afspraakje maken, graag voor een volgende keer. En nog veel plezier met de collega's. En afsluiten gaan we doen met een heel mooi duet van Marian Berger en Johnny White. Tot een volgende muziekdoos.

0: In een moskee in Anderlecht hebben honderden mensen afscheid genomen van Nordine El Talbi, de Brusselse agent van de anti-overvalbrigade die maandag is vermoord bij een interventie in Jette. De verdachten zouden vandaag opnieuw verhoord zijn, maar het parket wil voorlopig niet communiceren over de voortgang in het onderzoek. Wel is gemeld dat heel wat speculaties in de media niet op feiten berusten en dat er een officieel persmoment komt zodra er duidelijkheid is. Op de plaats van de moord is vanmiddag bijkomend sporenonderzoek gedaan. Koning Filip heeft in Laken Volodymyr Zelensky ontvangen op audiëntie. Het was al de vijfde ontmoeting tussen de twee. De inhoud van het gesprek blijft naar gewoonte binnen de muren van het paleis. Zelensky is in Brussel voor de Europese top, waar onder meer de financiële steun aan Oekraïne op de agenda staat. Er zou ook nog een discreet en kort onderhoud volgen met premier De Wever op verzoek van Zelensky. Vlaams onderwijsminister Demir wil dat minstens één ouder van anderstalige leerlingen op onze scholen verplicht Nederlands leert. Dat schrijft HLN. Het Vlaamse regeerakkoord voorziet al dat ouders Nederlands moeten kennen of zich engageren om het te leren, maar het kabinet van Demir werkt nu aan de concrete invulling. Er zouden ook consequenties komen voor ouders die weigeren Nederlands te leren. Het kabinet zal de details later voorleggen aan de Vlaamse regering. Hoogdag voor de Belgen op het WK op de baan in Shanghai. Na de derde wereldtitel voor Lotte Kopecky in de afvallingskoers pakte ook Lindsay de Veilder vanmiddag een medaille. Hij pakte brons in de scratch. De Brit Bostock was daar de beste. In de Eneco Tour staat Jacob Söderqvist nog wat steviger aan de leiding. De Zweed won na de proloog nu ook de tijdrit in Tilburg. Victor Kampenaerts reed de zevende tijd. Bij de vrouwen won de Nederlandse Lieke Nooyen. Zij herovert zo de leiderstrui op Sandrien Tas. En in het veldrijden heeft Gerben Kuipers de kermiscross in Ardooien gewonnen. Bij de vrouwen won Lucinda Brands al voor het tweede jaar op rij. Blijft ook vanavond zacht met opklaringen en af en toe wat wolken. Vannacht komt er meer bewolking met mogelijk mist in de ochtend. Morgen is wat lichte regen mogelijk, maar het kwik gaat wel weer naar 19 graden.
1: Zet zaterdag 21 november 2026 alvast met stip in je agenda. Want dan vieren we het 15e jubileum van Slagerfeest, het tofste feest in de evenementenhal van Puurs. De deuren openen om 17.15 uur en vanaf dan is het genieten van een avond boordevol sfeer, ambiance en de grootste slagerhits. Op het podium staan Willy Sommers, Sam Goris, Christophe, Maureen, Louis Flion, Rob van Daal, Yves Segers, Larissa, Sammy Moore, Wout, John Dennis, De Jongens, Danny D'Amaro en Frank van Damme. Wil jij dit feest niet missen? Bestel dan snel je tickets via www.slagerfeest-tofstefeest.be of bel naar 0476 88 56 54. Dit jubileumfeest wordt mede mogelijk gemaakt door Oudenaar de Meester en Neutraal Ziekenfonds Vlaanderen. We kijken er naar uit om samen met jou het 15e jubileum van het tofste feest te vieren.
2: Voor al uw evenementen, groot of klein, van communiefeesten en verjaardagen tot trouwfeesten, pensioenfeesten en danscafés. Eén adres. DJ Kevin. Professionele muziek. Ambiance gegarandeerd en aangepast aan jong en oud. Van de eerste noot tot de laatste dans. DJ Kevin maakt van elk feest een onvergetelijke avond. Reserveer nu tijdig 0471 76 81 38 of kevinvanderzwalme7@gmail.com. DJ Kevin, waar muziek en sfeer samenkomen.
3: De beste muziek
4: hoor je hier.
5: Radio Memory.
2: De LVT platenkast. Open, eigenwijs en altijd verrassend.
6: Vrienden van deze radioomroep, of het nu AM, FM, DHB Plus of via internet is, overal kom je tegenwoordig de LVT platenkast tegen. Een programma dat er prat op gaat om met een paar uitzonderingen elk muziekgenre aan bod te laten komen. Niet direct netjes afgeleid, maar recht toe recht aan. Als je dit programma opzet, kom je gegarandeerd informatie over muziek tegen die je nog niet wist. En als je platen hebt die je ergens in het verleden bent kwijtgeraakt, stuur een e-mail aan deplatenkast@telenet.be en wij brengen het in orde. Welkom in de 42e aflevering van 2026. C.J. Lewis gaf de 60-klassieker Sweets for My Sweet een frisse dansbare 90s twist. Zijn reggae-invloeden maakten het nummer onweerstaanbaar modern. Een feel-good mix die je meteen richting de dansvloer duwt. Nogmaals, hartelijk welkom.

Like a Rolling Stone. Dylan schildert met de plaat het verhaal van iemand die alles verliest en opnieuw moet beginnen. Zijn rauwe stem draagt de frustratie, isolatie en emotionele val. Een tijdloze aanklacht tegen oppervlakkigheid en verloren richting. Hier is Bob Dylan.

0: is de hoogste tijd voor onze vaste items.
1: Zo dadelijk krijgen we muziek van de Backstreet Boys. Maar eerst even kijken wat week 42 zoal opleverde door de jaren heen aan opvallende momenten. In 1968 duikt My Way of Life van Frank Sinatra onverwacht opnieuw op in de tipparade. Verrassende re-entry voor een artiest die toen nauwelijks nog in de hitparade stond. Een jaar later klimt David Bowie's Space Oddity in week 42 naar nummer 8 en markeert daarmee zijn eerste echte doorbraak in Nederland. In diezelfde week stijgt Pastorale van Lisbeth List en Remse Shaffi naar nummer 4. Duidelijk op weg naar de iconische status die het later zou krijgen. Ook Je t'aime non plus houdt zich in 1969 opvallend lang staande. In week 42 staat het al 22 weken in de lijst. Ondanks, of misschien dankzij, de wereldwijde controverse. En Shocking Blue zet in diezelfde week de eerste stap richting internationale roem. Venus staat op nummer 40 en begint aan de opmars die uiteindelijk zal eindigen in een Amerikaanse nummer 1 hit.

De single When I Think of You was een demo die uitgroeide tot een van Janet Jackson's grootste hits. De vrije creatieve studiosfeer gaf het nummer zijn funky pop-energie. Zelfs een spontane opmerking van Janet haalde de uiteindelijke take. When I Think of You, de zus van

Kylie Minogue transformeerde de 80s popster tot internationale superster. Haar stijl en veelzijdigheid houden haar al decennia relevant. Dit nummer is een sprankelend bewijs van haar blijvende popinvloed. Love at First Sight.

0: Luc van Turnhout serveert je de breedste playlist van de Lage Landen.
1: Tijdens de opname van de volgende plaat ontdekte de band hun experimentele kant. Sinds emotie en zelfs een symfonisch orkest gaven het nummer een grandeur. Een onverwachte klassieker die pop en kunst prachtig vermengt. We hebben het over Talk Talk. Mark Hollis in zijn betere dagen. Such a shame.

Een man verlangt naar een liefde die diepe wonden naliet. Steve Winwood's emotionele zang maakt het gemis tastbaar. Een mix van nostalgie, verlangen en soulvolle melodie. Dat is wat je kan zeggen over Valerie.

Lionel Richie groeide van Commodores-lid uit tot wereldwijde legende. Met Grammys en miljoen verkochte albums blijft hij tijdloos. Zijn muziek raakt generaties en blijft overal herkenbaar. Stuck on You is een van die voorbeelden.

En dan een zoektocht naar zelfacceptatie en kwetsbaarheid. De tekst omarmt verloren momenten en de kracht om door te gaan. Een hoopvolle, herkenbare track die lang blijft hangen. We hebben het over Kids with Buns en Blind.

George Michael, van Wham-ster tot braanbrekende solo-artiest met miljoenen verkochte albums. Zijn LP Faith werd een wereldfenomeen. Michael bleef een invloedrijke stem in muziek en maatschappelijke thema's. Hier is hij met Freedom uit 1990.

0: Platenkast. Dit programma gaat geen enkel genre uit de weg.
1: De plaat die je zo dadelijk gaat horen was een van de eerste nummers uit hun begindagen. Geschreven in een crisisperiode. De opname gebeurde in een Parijse hotelkamer en dat zorgde voor extra spanning. Het werd een vroege klassieker die hun carrière lanceerde. We hebben het over The Police en Can't Stand...

0: Hey Pierre, wat een geluk van u hier tegen te komen.
1: Maar dat is lang geleden, zei ons Anita. Ja, ons Anna die is niet meer zo goed te been, hè, dus ik doe nu alle boodschappen hier in AD De Leij Schalmaarden.
0: Ah wel Pierre, ik kom hier ook zo graag. Alle dagen verse groenten en fruit, om maar over het vers brood en de lekkere taartjes te zwijgen.
1: Het is juist dat. Ik kom hier ook omdat je hier alles vindt op één.

0: Adres en vooral aan de goede prijzen.
1: Ja, hier zijn regelmatig interessante promoties en heel veel keuze van zowel huismerken als bekende merken. En personeel is hier altijd even vriendelijk. Wat wilt een mens nog meer?
0: Inderdaad, AD De Leijzen, gelegen Marktplein 6 in Galmaarden. Open van maandag tot en met vrijdag van 8 tot 19 uur. Zaterdag van 8 tot 18 uur 30. En zelfs op zondag en feestdagen van 8 tot 12. En je kan ze bereiken via 054-58-0880 of op www.delijzengalmaarden.be.
1: Ga zeker ook eens langs en ontdek deze smaakvol ingerichte winkel in het hartje Pajottenland.
2: Een huis kopen, verkopen of verhuren? Dan wil je iemand die de streek kent en met je meedenkt. Bij Imo de Ras krijg je persoonlijke begeleiding, eerlijk advies en een aanpak die werkt. Van het eerste bezoek tot een succesvolle verkoop. Wij staan voor je klaar. Imo de Ras, dat is optimaal verkopen. Ontdek meer op www.imoderas.be.
3: Iedereen weet het.
4: Radioreclame is de beste brandstof voor succes. Jouw zaak, jouw event, jouw ideeën krijgen daarom bij ons een op maat gemaakte spot. Geniet mee van het succes van Radio Memory. En bel Hilde op 0495-553044. Of stuur een mail hilde@radiomemory.be.
3: En wij zorgen voor een extra boost voor uw zaak.
5: De beste muziek
1: hoor je hier.
6: Radio Memory.
1: De platenkast met Luc van Turnhout.
7: Welkom in het tweede deel van de LVT platenkast voor deze week, week 42. De rave-klassieker die we zo dadelijk gaan horen ontstond uit een spontane studio jam in Manchester. De producer Rowan Heath die wilde een positieve danceboodschap maken. Het nummer werd onverwacht een Europese clubhit die overal opdook. We hebben het over de Urban Cookie Collective en de Key, The Secret.

Power Limited was in de jaren 90 het gezicht van de Eurodance wereldwijd. Met meer dan 20 miljoen verkochte albums domineerden ze de hitlijsten. Dit nummer toont een typische combinatie van beats en positiviteit. We hebben het over de single Spread Your Love. Hier is Ray en Anita.

0: Het is de hoogste tijd voor onze vaste items.
1: Voor ons item Wat gebeurde er? Gaan we dit keer zeer diep de tijd in naar de filmindustrie. Week 42 toonde hoe de filmwereld zich door de jaren heen telkens opnieuw uitvindt. Na de Tweede Wereldoorlog blazen de Italiaanse neorealisten de internationale cinema nieuw leven in met rauwe straatverhalen in plaats van studiodecors. Maar de basis ligt nog eerder. Al voor 1895 experimenteerden uitvinders met schaduwspelen, toverlantaarns en optische apparaten die uiteindelijk leidden tot de eerste filmcamera's. In 1896 wordt film plots een wereldwijd fenomeen. De Lumière-broers trekken met hun cinematograaf naar Londen, Brussel en New York, waardoor de cinema in één klap internationaal doorbreekt en de fundamenten legt voor de industrie die in de 20e eeuw zou domineren.

Don't You Forget About Me is een nummer dat speciaal werd geschreven voor de film The Breakfast Club. De Simple Minds twijfelde eerst om het op te nemen, tot het een wereldhit werd. Het is nu een van de meest iconische soundtrack songs ooit.

Ronan Keating beschrijft hoe het leven vol ups en downs zit, net als een achtbaan. Ronan zingt over vertrouwen, liefde en het omarmen van chaos. Een feel-good track die je meeneemt in pure pop-optimisme. Life is a rollercoaster.

Tears on the Telephone van Hot Chocolate is een nummer dat het verhaal vertelt van iemand die via de telefoon slecht nieuws krijgt. De melancholie van de tekst contrasteert met de warme soul sound. Een typische Hot Chocolate mix met andere woorden, vol emotie en catchy melodieën. Geniet even mee van Errol Brown op zijn best.

Heart of Glass van Blondie was een van de eerste grote mainstream hits met een disco-rock sound. Blondie brak hiermee wereldwijd door en veranderde de popmuziek. Het nummer werd een mijlpaal in de overgang van punk naar new wave. Debbie Harry en Heart of Glass.

0: Het is de hoogste tijd voor onze vaste items.
1: The Cover Story.
2: We duiken de archieven in en zetten een origineel uit de oude doos strak tegenover de moderne remake.
3: It is time for a copy-paste.
0: Open, eigenwijs en altijd verrassend. De LVT Platenkast.
4: Deze week meten we de hitpotentie van de single Red Red Wine. In 1967 brengt Neil Diamond de single uit. Een sterke, melancholische ballad die muzikaal blijft hangen, maar commercieel nauwelijks doorbreekt. Het nummer schuift voorzichtig de Amerikaanse hitlijsten binnen, piekt laag en verdwijnt weer snel. Toch zit er iets tijdloos in die eenvoudige melodie en herkenbare tekst. Precies daardoor krijgt het lied later een tweede leven. Andere artiesten zien de kracht die Diamond erin legde en tillen het naar een niveau dat de originele release nooit bereikte. Zo groeit een bescheiden folk ballad uit tot een evergreen die bewijst dat een nummer geen grote hit hoeft te zijn om uiteindelijk wel groot te worden. Red.

0: is de hoogste tijd voor onze vaste items.
1: The Cover Story.
2: We duiken de archief in en zetten een origineel uit de oude doos strak tegenover de moderne remake.
3: It is time for a copy-paste.
0: Luc van Turnhout serveert je de breedste playlist van de Lage Landen.
4: Wanneer UB40 in 1983 hun reggae-versie van Red Red Wine uitbrengt, gebeurt er iets wat Neil Diamond nooit meemaakte. Het nummer schiet meteen naar de top. In het Verenigd Koninkrijk belandt het zelfs op de nummer 1 en blijft wekenlang bovenaan meedraaien. De frisse reggae-sound geven het lied een compleet nieuwe identiteit. 5 jaar later volgt de echte werelddoorbraak na een live optreden tijdens het Nelson Mandela Tribute in 1988. Krijgt de volledige versie een tweede leven in de VS. Radiostations omarmen het massaal en Red Red Wine klinkt opnieuw omhoog. Dit keer helemaal naar de nummer 1 in de Billboard Hot 100. En zo wordt UB40's uitvoering de definitieve commerciële versie. Miljoenenverkoop, langdurige chartaanwezigheid en een status als internationale evergreen. Waar Diamond een bescheiden hit had, maakte UB40 er een wereldwijde klassieker van. Tot zover de cover story voor deze week.

Als de rook om je hoofd is verdwenen, werd een van de belangrijkste protestliederen van Nederland. Het verscheen in 1968, midden in een periode van maatschappelijke verandering. Boudewijn de Groot werd hiermee een stem van een nieuwe generatie.

De groep die er zo dadelijk aan het woord gaat krijgen, wilde een pure funtrack maken voor dansvloeren en radio. De boogie-woogie-invloeden kwamen uit een spontane pianoriff. Het werd een vrolijke hit die overal opdook in de jaren 80. We hebben het over Mr. Walkie Talkie en Be My Boogie Woogie.

Supersonic was de debuutsingle van Oasis, opgenomen in één nacht. Het nummer zette de toon voor de Britpop-revolutie van de jaren 90. Liam Gallagher's improvisatie-lyrics werden iconisch.

0: Ben je benieuwd naar de show? Surf dan snel naar deplatenkastrocks.eu. Let's go!
1: Kloks van Coldplay draait om tijd, twijfel en het gevoel achter te lopen op het leven. De herkenbare pianoriff symboliseert urgentie en innerlijke strijd. Een hypnotiserende track die Coldplay Sound wereldwijd definieerde.

0: uur. Met de grootste hit.
1: Dit is Radio Memory.
2: Radio Memory.
0: De beste muziek.
1: Hoor je hier.

0: een nieuw uur. Met de grootste hit.
1: Dit is Radio Memory.
2: Radio Memory.
0: De beste muziek.
1: Hoor je hier.

0: Een nieuw uur. Met de grootste hits.
1: Dit is Radio Memory.
2: Radio Memory.
0: De beste muziek.
1: Hoor je hier.